0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl.
2: Clara Live.

0: Koen Vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Clara Life.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Vannacht werd rond de Spaanse hoofdstad Madrid met man en macht geprobeerd om de natuurbranden te bestrijden. Volgens de Spaanse autoriteiten was dat afgelopen nacht het moment, aangezien de wind ging liggen en de temperaturen daalden. Er zullen in Spanje vandaag ook 4 extra blusvliegtuigen aankomen uit Italië en Griekenland. Die moeten helpen om de branden te blussen. En ook in Frankrijk is het alle hens aan dek. Vooral in het zuidwesten, in het departement Gironde. Daar is al meer dan 19.000 hectare aan bos verwoest. 140.000 mensen zijn er ook geëvacueerd. En de Franse regering kondigde gisteravond laat extra maatregelen aan. Dat vertelt correspondent Frank Renaud.
1: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief. En dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht.
0: De rook hangt boven Bordeaux, zeggen ook Douke en Victor, twee Vlamingen die er gisteravond aankwamen met de trein.
2: Vanaf dat we van de trein wandelden, roken we direct echt zo'n heel felle rookgeur van, ja, alsof er een grote haardvuur aanstaat.
3: Ja, en als je buiten komt in het station, is alles ook zo licht mistig.
2: Het geeft ook een beetje een beklemmend gevoel, omdat je echt alleen maar zo vuurgeur inademt.
0: In Weinigem in de provincie Antwerpen heeft het afgelopen nacht gebrand in een afvalverwerkend bedrijf. De brand is nu onder controle, vertelt Eline de Jong van de brandweer.
4: Het afval bevond zich binnen het bedrijf, dus onze ploegen zijn eerst daar beginnen blussen. En nu zijn ze mondjesmaat het afval aan het buiten brengen in samenwerking met het bedrijf om het dan buiten verder af te blussen zodat er geen heropflakkeringen zijn. Op dit moment is er wel wat rookontwikkeling in de buurt. Wij raden aan bewoners als ze hinder zouden ondervinden om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
0: In de Verenigde Staten is het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het evenement is een jaarlijkse traditie. Het werd 3 maanden geleden eigenlijk al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet nadat een schutter had geprobeerd om de zaal binnen te dringen waar president Trump en zijn gasten zaten. In zijn toespraak haalde Trump die gebeurtenis nog eens aan.
5: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. It's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on. But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
0: Het weer vandaag vrij zonnig en warm met temperaturen tot 28 graden. In het binnenland wel wat wolken in de loop van de dag. Morgen dan wat regen en nog meer bewolking. Daarna droog en opklaringen in het westen bij maxima van 18 tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid verder uitgebreid. 3 brandhaarden zijn daar samengevloeid in 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Volgens de autoriteiten is de brand de ergste ooit voor de regio en onmogelijk om te blussen. Brandweerlui moeten nu moeilijke keuzes maken, vertelt correspondent in Spanje Sven Tuitens.
1: De middelen gaan allemaal naar het beschermen van dorpskernen, maar dat is allemaal ten koste gegaan van dus grote stukken natuur, bosgebied, waar men heel moeilijk in kan geraken. Het front is ook zo groot geworden. We spreken over 3 verschillende fronten die een enorme brand hebben veroorzaakt over ettelijke kilometer. Vandaag gaat het erom om alles in te dijken en dan kan men pas praten over het terugdringen van die brand.
0: Later vandaag brengt Spaans premier Sanchez een bezoek aan het crisiscentrum. En ook in Frankrijk is het alle hens aan dek. Vooral in het zuidwesten, in het departement Gironde, daar zijn al duizenden hectare aan bos verwoest. Correspondent Frank Renaud.
2: Rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen al 141.000 mensen geëvacueerd. Er is daar 22.000 hectare aan bos en natuur in de as gelegd. Het vuur bewoog zich gisteravond en vannacht, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt daar nu boven de huizen. In zo'n 10 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden voor de zekerheid daarom nog eens tienduizenden bewoners geëvacueerd.
0: De Franse regering kondigde gisteravond aan dat er 500 extra militairen worden ingezet in de departementen Gironde en Landen. In totaal zijn er nu 1000 militairen. En er worden 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de rook. In Weinigem in de provincie Antwerpen heeft het afgelopen nacht gebrand in een afvalverwerkend bedrijf. De brand is nu onder controle, vertelt Eline de Jong van de brandweer.
3: Het afval bevond zich binnen het bedrijf, dus onze ploegen zijn eerst daar beginnen blussen. En nu zijn ze mondjesmaat het afval aan het buiten brengen in samenwerking met het bedrijf, om het dan buiten verder af te blussen, zodat er geen heropflakkeringen zijn. Op dit moment is er wel wat rookontwikkeling in de buurt. Wij raden aan bewoners, als ze hinder zouden ondervinden, om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
0: Het Amerikaanse leger heeft aan de straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute bij Iran, opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die een Iraanse haven wilde bereiken. De machinekamer van het schip is geraakt, waardoor het niet meer verder kan varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil op die manier Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen. Het weer vandaag vrij zonnig en warm met temperaturen tot 28 graden. In het binnenland wel wat wolken in de loop van de dag. En morgen dan wat regen en nog meer bewolking. Daarna droog met opklaringen in het westen en temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Ineke Plasgaard.
5: Goedemorgen. Ik begin samen met u aan deze nieuwe dag met het goede been eerst uit bed. U mag kiezen of dat voor u het rechter of het linkerbeen is. Maar goedgezind zal u zeker worden door de muziek die ik voor u bij heb. Welkom.

Un ballet uit L'Amant Anonyme, een opera van Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges. Een man met een bijzonder leven, toch wel geboren in Guadeloupe. Zijn vader was een Franse plantage-eigenaar en zijn moeder een slaaf met Senegalese roots. En in de 18e eeuw betekende dat niet per se de beste kansen in het leven. Maar tegen alle verwachtingen in misschien wel schopt Joseph het echt ver in de society van die tijd als violist en componist en als schermer. En hij was ook niet vies van wat drama blijkbaar, want hij zou een affaire gehad hebben en daarna een vlammende ruzie met Marie Antoinette, alstublieft. Het leven van Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges, dat klinkt als een film en er is ook echt een film van gemaakt, trouwens, een paar jaar geleden. Misschien niet helemaal historisch correct, maar wel goed voor een avondje tv. Ik heb nog iets klaarstaan van de man nu, ook uit zijn opera L'Amant Anonyme, Du Tendre Amour.

Du tendre amour van Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges, hier door sopraan Lorraine Oliva, samen met het orkestre de l'Opéra Royal onder leiding van Théotime Langlois de Swarte. Het komt uit hun nieuwe cd, die is helemaal gewijd aan het werk van Joseph Boulogne.

Peu d'amour, een werk van Veneri Pojola door de man zelf, beter op trompet, samen met Lars Danielsson op contrabas en met John Parricelli op gitaar. De London Mozart Players nu, niet met werk van Mozart, maar wel met werk van iemand waar Mozart enthousiast over was. En dat gebeurde blijkbaar niet zo snel. Dit is van Ignace Pleyel.

Ergens in 1784 schreef Mozart aan zijn vader dat er wat nieuwe muziek was opgedoken die echt goed geschreven was. Muziek van een leerling van Haydn, een zekere Ignaz Pleyel. Kijk, Mozart die stond er nu niet onbekend om vaak complimenten te geven. Dus als je je carrière begint met een compliment van die man, ja, dan kan dat toch wel tellen. Dit was van Ignaz Pleyel, een stukje symfonie hier door de London Mozart Players onder leiding van Matthias Bamert. Het is alweer bijna 19:30 en tot aan de hoofdpunten van nieuws houdt Mozart zelf u nog gezelschap.

0: 8. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De grote natuurbrand rond de Spaanse hoofdstad Madrid is verder uitgebreid. Drie brandhaarden zijn er samengekomen en vormen nu één grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Volgens de overheid is dit de ergste brand ooit in de regio. En ook in Frankrijk zijn al grote bosgebieden afgebrand, vooral in het zuidwesten bij Bordeaux in het departement Gironde. 140.000 mensen zijn er geëvacueerd. De Franse regering kondigde gisteravond aan dat er 500 extra militairen worden ingezet in de departementen Gironde en Landes. En er worden 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de rook. En het Amerikaanse leger heeft bij de straat van Hormuz opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die een Iraanse haven wilde bereiken. De machinekamer werd geraakt, waardoor het schip nu niet meer verder kan. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw Iraanse havens om de druk op Iran op te voeren. Het weer vandaag vrij zonnig en warm met temperaturen tot 28 graden. In de loop van de dag wel wat wolken in het binnenland. Meer op vrtnieuws.be.
1: De krantencommentaren.
2: In de morgen schrijft Paul Noteltiers over de dynamische ticketprijzen voor sommige concerten na een opiniestuk van Testaankoop daarover. Vaak wordt gefocust op de woekerprijzen voor optredens van een handvol supersterren, maar een dynamischere prijszetting kan cultuur ook toegankelijker maken. In de Angelsaksische theaterwereld worden bijvoorbeeld overgebleven tickets kort voor de start van een optreden aan een fractie van de oorspronkelijke tarieven verkocht. Lieven Sioen kijkt in de Standaard dan weer naar de nieuwe importtarieven van de Amerikaanse president Trump. Maar veel verandert er eigenlijk niet op het terrein. Het artikel omtrent dwangarbeid dat Trump nu inroept is hoogstens een juridische herverpakking voor lopende tarieven waarvoor de wettelijke basis was verlopen. Maar het is wel hypocriet omdat de VS zelf niet de beste papieren inzake dwangarbeid kunnen voorleggen. De gevolgen van de klimaatverandering waren door de hittegolven en bosbranden nog nooit zo duidelijk, maar toch leidt het klimaatdebat niet terug op, merkt Timmy van Diepen intussen op in het laatste nieuws. De klimaatbeweging draagt daar zelf verantwoordelijkheid voor, want het alarmisme heeft veel burgers platgeslagen. Te lang werd gefocust op ongrijpbare uitstootdoelen en dat leidde af van die andere grote uitdaging, ons aanpassen aan de nieuwe realiteit. Terwijl ons land zich opmaakt voor waarschijnlijk alweer een hittegolf, vernielen bosbranden in het zuiden van Europa met een hoge snelheid de natuur, weet ook Patrick van der Perre in de Gazette van Antwerpen. En ook in eigen land is de risico op brand in natuurgebieden reëel. Tijd dus om werk te maken van het beloofde actieplan tegen natuur- en bosbranden. In het nieuwsblad haalt Pieter Le Saffre een verhaal aan over femicide. Het besef begint stilaan door te dringen dat dit een onderschat probleem is. Er is nog veel werk aan de winkel. Enkel een doorgedreven aanpak kan het aandeel doen stijgen van vrouwen die het wel nog kunnen navertellen. Ons land zou gebaat zijn met meer gedetailleerde data over misdrijven, inclusief die over de herkomst van wie ze pleegt, besluit Peter de Grote intussen in de Tijd. De hele week lang overspoelden namelijk filmpjes met vechtpartijen de belangrijkste sociale mediaplatformen en leidden daar tot een bijzonder verhit debat. Een debat over geweld zonder cijfers wordt vanzelf giftig. Niet enkel de straat van Hormuz is van strategisch belang voor het transport van olie en gas. Ook de wat zuidelijker gelegen straat van Bab el Mandeb is dat, stelt Dominique Klaas tot slot vast, in het Belang van Limburg. Met alle gevolgen van dien voor de gas- en olieprijzen vanwege het conflict daar. De boodschap is duidelijk. We zullen op termijn hoe dan ook moeten afkicken van onze verslaving aan fossiele brandstoffen. Het is zaterdag 25 juli en dat waren de krantencommentaren.

Albrecht Bräunige op viool samen met de Noordwest-Duitse Philharmonie met muziek van Talent van Hier. Een stukje concerto van Charles-Auguste de Berriot. Hij werd geboren in Leuven in 1802 en hij had niet de gemakkelijkste jeugd. Tegen zijn negende was hij een wees. Maar hij kwam terecht bij een vriend van zijn ouders, een muziekleraar. En die zou de kleine Charles-Auguste viool leren spelen. Later belandde hij dan aan het Conservatorium van Parijs. Hij zou ook toeren in Europa en hij zou uiteindelijk viool gaan geven aan het Conservatorium van Brussel. Wat ik nu heb klaarstaan, dat is nieuw. Het komt uit een album dat is uitgekomen deze lente en dat meteen een van onze favorietjes werd hier bij Clara en dus ook een van onze keuzes van Clara is geworden. En dat favorietje, dat is het laatste album van tenor Cyril Dubois en dit komt daaruit. Les Roses Disparues.

Les roses d'Ispahan, een van de quatre mélodies van Gabriel Fauré, zoals dat klinkt uit de mond van tenor Cyril Dubois, samen met het Brussels Philharmonic. Het staat op het laatste album dat Cyril Dubois uitbracht deze lente en dat heet So Poëtiek. Poëtisch is het zeker en poëtisch is ook het volgende werk, beter zonder woorden, maar die heb je natuurlijk niet per se nodig om poëtisch te zijn. Dit is van Ola Yellow, The Rose 2.

Madison en daarvoor The Rose 2, allebei van de hand van Ola Jailo, die zelf aan de piano zat trouwens voor beide nummers. Het is alweer bijna 8 uur, straks na het nieuws. Onder andere een uitstapje naar Schotland voor u en ook een uitstapje naar de plek waar ooit de Verenigde Naties zijn gestart. Onze klasuitstap die begint na het nieuws van 8 en tot dan heb ik nog dit voor u. Het is muziek van Claude-Paul Tafanel.

0: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Spanje en Frankrijk proberen met man en macht om de natuurbranden te bestrijden. En een vrouw die stage liep bij de NAVO in ons land is opgepakt voor spionage. In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid verder uitgebreid. 3 grote brandhaarden zijn daar samengevloeid in 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Volgens de autoriteiten is de brand de ergste ooit in de regio en is het bijzonder moeilijk om de brand te blussen. Brandweerlui moeten nu moeilijke keuzes maken, vertelt Sven Tuytens, correspondent in Spanje.
1: De middelen gaan allemaal naar het beschermen van dorpskernen, maar dat is allemaal ten koste gegaan van dus grote stukken natuur, bosgebied waar men heel moeilijk in kan geraken. Het front is ook zo groot geworden. We spreken over 3 verschillende fronten die een enorme brand hebben veroorzaakt over ettelijke kilometer. Vandaag gaat het erom om alles in te dijken en dan kan men pas praten over het terugdringen van die brand.
0: Later vandaag brengt de Spaanse premier Sanchez een bezoek aan het crisiscentrum. Ook in Frankrijk is het alle hens aan dek. Vooral in het zuidwesten, in het departement Gironde, daar zijn al duizenden hectare aan bos verwoest. Correspondent Frank Renaud.
2: Rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen al 141.000 mensen geëvacueerd. Er is daar 22.000 hectare aan bos en natuur in de as gelegd. Het vuur bewoog zich gisteravond en vannacht, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt daar nu boven de huizen. In zo'n 10 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden voor de zekerheid daarom nog eens tienduizenden bewoners geëvacueerd.
0: De Franse regering kondigde gisteravond aan dat er 500 extra militairen worden ingezet in de departementen Gironde en Landes. In totaal zijn er nu 1000 militairen en er worden 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de rook. In Wijnegem in de provincie Antwerpen heeft het afgelopen nacht gebrand in een afvalverwerkend bedrijf. De brand is onder controle, vertelt Eline de Jong van de brandweer.
3: Het afval bevond zich binnen het bedrijf, dus onze ploegen zijn eerst daar beginnen blussen. En nu zijn ze mondjesmaat het afval aan het buiten brengen in samenwerking met het bedrijf, om het dan buiten verder af te blussen, zodat er geen heropflakkeringen zijn. Op dit moment is er wel wat rookontwikkeling in de buurt. Wij raden aan bewoners, als ze hinder zouden ondervinden, om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
0: Een vrouw die sinds kort stage liep op de militaire basis van de NAVO in Bergen in Wallonië is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Dat meldt het federaal parket. Marieke van Kouwenbergen, zijn er al meer details bekend?
4: Ja, het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die dus als stagiaire bij de NAVO werkte. Zij heeft daar eerst de aandacht getrokken van de veiligheidsdiensten van de NAVO in Bergen en zij hebben op hun beurt aan de inlichtingendiensten van Defensie verwittigd. Nu, wat die stagiaire precies gedaan heeft, wordt niet meegedeeld, maar ze gedroeg zich wel verdacht, zegt Anne Lukowiak van het federaal parket.
5: Dat kunnen opzoekingen zijn binnen informaticasystemen of een aantal zaken nazien in dossiers. Dus zaken die niet horen bij haar takenpakket, laat het mij zo stellen.
4: Ja, 2 dagen geleden is de politie dan binnengevallen in haar woning en haar kantoor en experten hebben toen ook haar computer onderzocht.
5: Donderdag zijn er huiszoekingen geweest, zowel in haar kantoor in de Shape als bij haar thuis. En gisteravond laat heeft de onderzoeksrechter van Bergen dan beslist om haar onder aanhoudingsmandaat te zetten.
4: De vrouw wordt nu officieel verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Ze zit nu dus in de cel en volgende week moet de raadkamer beslissen of ze aangehouden blijft.
0: Marieke, dankjewel. In de Verenigde Staten is het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het evenement is een jaarlijkse traditie. Het werd 3 maanden geleden eigenlijk al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet nadat een schutter had geprobeerd om de zaal binnen te dringen waar president Trump en zijn gasten zaten. In zijn toespraak haalde Trump die gebeurtenis nog eens aan.
6: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. It's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on. But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
0: En Het Amerikaanse leger heeft bij de straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute bij Iran, opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die een Iraanse haven wilde bereiken. De machinekamer van het schip is geraakt, waardoor het niet meer verder kan varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil op die manier Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen. Het weer. Vandaag vrij zonnig en warm. Temperaturen tot 28 graden. In de loop van de dag wel wat wolken in het binnenland. Morgen eerst wat regen en bewolking. Daarna droog met opklaringen in het westen en maximum temperaturen van 18 tot 23 graden. Na het weekend wordt het zonniger en geleidelijk aan een pak warmer. Vooraan in dit nieuws zaten de bosbranden in Spanje en Frankrijk. Rond de Spaanse hoofdstad Madrid zijn 3 brandhaarden samengevloeid in 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn er geëvacueerd. En in het Franse departement Gironde hebben 140.000 mensen hun woningen moeten verlaten. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Ineke Plasgaard.
8: Goedemorgen, 25 juli vandaag, de dag waarop Louis Blériot in 1909 als eerste mens ooit het kanaal overvloog. De dag waarop in 1983 het debuutalbum van Metallica uitkwam. En het is vandaag ook de verjaardag van Alice Toen. Zij wordt 102. Van harte gefeliciteerd. En omdat ik taart niet tot bij u kan brengen via de radio, gaan we dat vieren met muziek.

De Deutsche Kammerphilharmonie Bremen met muziek van Stravinsky. Het derde deel uit zijn concerto The Barton Oaks. En die naam, dat is eigenlijk de naam van een landgoed. Nu is het een onderzoekscentrum voor Byzantijnse studies. Maar in de jaren 1940 werden op dat landgoed de fundamenten voor de Verenigde Naties gelegd. En nog iets eerder, in Stravinsky's tijd was die plek de thuis van een diplomaat en zijn vrouw die hun 30ste huwelijksverjaardag gevierd hebben met dit concerto van Stravinsky. Ik vier deze zaterdagochtend met u met een trip naar Schotland in het spoor van een Italiaan. Francesco Barsanti werd geboren in Lucca in Toscane in 1690, maar hij zou uiteindelijk in Edinburgh belanden en daar een hele tijd blijven wonen en werken. En Schotland is zo ook in zijn muziek geslopen, want hij schreef bijvoorbeeld een collectie bij elkaar van oude Schotse liedjes. Dit zijn er enkele daaruit.

uit de collectie van Francesco Barsanti, hier door Colin Scobie op viool samen met Elizabeth Kenny op barokgitaar. Het klinkt zo sfeervol dat het moeilijk is om er genoeg van te krijgen en dus heb ik nog iets Schots klaarstaan voor u. De Scottish Gig. Dit is Mahan Esfahani.

De Scottish Gig, zoals dat klinkt bij Mahan Esfahani op klavecimbel. Het staat op een plaat die vol staat met muziek voor klavecimbel van Engelse componisten uit de 16e en 17e eeuw. Muziek die van Esfahani zeker is wat extra aandacht mag krijgen, want die is het blijkbaar waard. Muziek van Fritz Kreisler nu. Een stukje strijkkwartet door het Quatuor Modigliani.

Een stukje strijkkwartet van Fritz Kreisler hier door het Quatuor Modigliani. En tot aan het nieuws van 8:30 heb ik nog muziek voor u van Claude Smith door talent van hier, Kevin van Giel op Euphonium met de brassband Willebroek.

0: 8:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De grote natuurbrand rond de Spaanse hoofdstad Madrid is verder uitgebreid. Drie brandhaarden zijn er samengekomen en vormen nu één grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Volgens de overheid is dit de ergste brand ooit in de regio. En ook in Frankrijk zijn al grote bosgebieden afgebrand, vooral in het zuidwesten bij Bordeaux in het departement Gironde. 140.000 mensen zijn er geëvacueerd. De Franse regering kondigde gisteravond aan dat er 500 extra militairen worden ingezet in de departementen Gironde en Landes. En er worden ook 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de rook. Een vrouw die sinds kort stage liep bij de NAVO in Bergen in Wallonië is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Er waren afgelopen donderdag liever huiszoekingen in haar woning en op haar werkplek. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Het weer vandaag vrij zonnig en warm met temperaturen tot 28 graden. In de loop van de dag wel wat wolken in het binnenland. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd.

Nergens klinken misverstanden zo mooi als in Le Nozze di Figaro. Muziek van Mozart natuurlijk hier door Zeffiro. Mahler nu. Tussen 1883 en 1885 componeert hij zijn Lieder eines fahrenden Gesellen. Vier liederen over een onbeantwoorde liefde. Waarschijnlijk geïnspireerd door Mahlers eigen onbeantwoorde liefde voor sopraan Johanna Richter. Dit zijn twee liederen uit die bundel door Dietrich Fischer-Dieskau samen met het Symfonieorkest van de Beierse Omroep.

De wereld fonkelt in het eerste licht van de zon, toch in de wereld van Mahler. Ik hoop dat uw wereld vanochtend ook al fonkelt en anders proberen we dat toch nog te regelen. Ik heb in ieder geval nog veel mooie muziek bij, dus dat kan misschien wel helpen. Zoals dit stukje sonate misschien van Jozef Mislivček. Dit is Claire Hammond aan de piano.

Sonate nummer 6 voor piano van Jozef Mislivcek door Claire Hammond. Bijna 9 uur alweer. De tijd vliegt als je in goed gezelschap bent. Na het nieuws heb ik nog meer moois voor u. En tot aan het nieuws krijgt u nog Haydn cadeau van mij. Heel fijn dat u luistert.

0: Het is 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid verder uitgebreid. 3 brandhaarden zijn daar samengevloeid in 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd. Volgens de autoriteiten is dit de ergste brand ooit in de regio en is het bijzonder moeilijk om de brand te blussen. En afgelopen nacht heeft geen soelaas gebracht, zegt correspondent Sven Tuytens vanuit Madrid.
1: Twee elementen waren belangrijk. Het dalen van de temperaturen en minder straffe wind zoals gisteren. Dat is deze nacht gebeurd. Maar het is wel blijven branden, want er zijn bepaalde fronten die men heeft opgegeven. Vooral de fronten midden in de natuur, in de bergen, waar het moeilijk was om de brand te bestrijden. En alle inspanningen zijn eigenlijk gegaan naar het beschermen van dorpskernen. En vooral dan die nieuwe dorpskern San Lorenzo del Escorial, de plek waar het paleis van Philips II staat. Wel, daar is men deze nacht met man en macht bezig geweest met het aanleggen van een verdedigingslinie om toch maar te proberen die brand in te dijken. Dus we spreken nog niet op het terugdringen, op het vechten tegen de brand, maar het gaat nu over het indijken van die verschrikkelijke brand.
0: En ook de brand rond Bordeaux in het zuiden van Frankrijk is nog lang niet onder controle. Dat zegt correspondent Saskia Houtuin vanuit het centrum van de stad.
2: Dat heeft ermee te maken, hè, omdat dit gebied extreem droog is. Er zijn ook veel dennenbomen en deze bomen, ja, die zijn ook heel erg licht ontvlambaar. De grond is heel erg droog, waardoor het zich snel kan verspreiden. En verder zijn de omstandigheden ook niet gunstig, in de zin dus dat het vrij hard waait. De wind die draait ook regelmatig. Dat maakt het karakter ook van deze bosbrand heel onvoorspelbaar en is ook heel erg moeilijk te bedwingen voor de brandweer.
0: De Franse regering kondigde gisteravond aan dat er 500 extra militairen worden ingezet in de departementen Gironde, waar Bordeaux ligt, en in Landen. In totaal zijn er nu 1000 militairen. En er worden 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de rook. Een vrouw die sinds kort stage liep op de militaire basis van de NAVO in Bergen in Wallonië is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Dat meldt het federaal parket. Marieke van Kouwenbergen, zijn er al meer details bekend?
3: Ja, het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die dus als stagiaire bij de NAVO werkte. Zij heeft eerst de aandacht getrokken van de veiligheidsdiensten van de NAVO in Bergen en zij hebben op hun beurt dan de inlichtingendiensten van Defensie verwittigd. Nu, wat die stagiaire precies gedaan heeft, is niet bekend, maar ze gedroeg zich wel verdacht, zegt Anne Bukowiak van het federaal parket.
4: Dat kunnen opzoekingen zijn binnen informatica systemen of een aantal zaken nazien in dossiers. Dus zaken die niet horen bij haar takenpakket, laat het mij zo stellen.
3: En 2 dagen geleden is de politie dan binnengevallen in haar woning en op haar kantoor en hebben experten ook haar computer onderzocht.
4: Donderdag zijn er huiszoekingen geweest, zowel in haar kantoor in The Shape als bij haar thuis. En gisteravond laat heeft de onderzoeksrechter van Bergen dan beslist om haar onder aanhoudingsmandaat te zetten.
3: De vrouw wordt nu officieel verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Ze zit momenteel in de cel en volgende week moet de raadkamer dan beslissen of ze aangehouden blijft.
0: Dankjewel, Marieke. In de Verenigde Staten is het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het evenement is een jaarlijkse traditie. Het werd 3 maanden geleden eigenlijk al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet nadat een schutter had geprobeerd om de zaal binnen te dringen waar president Trump en zijn gasten zaten. In zijn toespraak haalde Trump die gebeurtenis nog eens aan.
5: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. It's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on. But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
0: Het Amerikaanse leger heeft bij de straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute bij Iran, opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die een Iraanse haven wilde bereiken. De machinekamer van het schip is geraakt, waardoor het niet meer verder kan varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil op die manier Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen. Het weer vandaag vrij zonnig en warm, temperaturen tot 28 graden. In de loop van de dag wel wat wolken in het binnenland. Morgen eerst wat regen en bewolking, daarna droog met opklaringen in het westen en maximumtemperaturen van 18 tot 23 graden. Na het weekend wordt het zonniger en geleidelijk aan ook een pak warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: de krantencommentaren.
6: In de morgen schrijft Paul Notelteijers over de dynamische ticketprijzen voor sommige concerten na een opiniestuk van Testaankoop daarover. Vaak wordt gefocust op de woekerprijzen voor optredens van een handvol supersterren, maar een dynamischere prijszetting kan cultuur ook toegankelijker maken. In de Angelsaksische theaterwereld worden bijvoorbeeld overgebleven tickets kort voor de start van een optreden aan een fractie van de oorspronkelijke tarieven verkocht. Lieven Sjoen kijkt in de Standaard dan weer naar de nieuwe importtarieven van de Amerikaanse president Trump. Maar veel verandert er eigenlijk niet op het terrein. Het artikel omtrent dwangarbeid dat Trump nu inroept is hoogstens een juridische herverpakking voor lopende tarieven waarvoor de wettelijke basis was verlopen. Maar het is wel hypocriet omdat de VS zelf niet de beste papieren in zaken dwangarbeid kunnen voorleggen. De gevolgen van de klimaatverandering waren door de hittegolven en bosbranden nog nooit zo duidelijk, maar toch leidt het klimaatdebat niet terug op, merkt Timmy van Diepen intussen op in het laatste nieuws. De klimaatbeweging draagt daar zelf verantwoordelijkheid voor, want het alarmisme heeft veel burgers platgeslagen. Te lang werd gefocust op ongrijpbare uitstootdoelen en dat leidde af van die andere grote uitdaging, ons aanpassen aan de nieuwe realiteit. Terwijl ons land zich opmaakt voor waarschijnlijk alweer een hittegolf, vernielen bosbranden in het zuiden van Europa met een hoge snelheid de natuur, weet ook Patrick van de Perre in de Gazet van Antwerpen. En ook in eigen land is de risico op brand in natuurgebieden reëel. Tijd dus om werk te maken van het beloofde actieplan tegen natuur- en bosbranden. In het nieuwsblad haalt Pieter Le Saffre een verhaal aan over femicide. Het besef begint stilaan door te dringen dat dit een onderschat probleem is. Er is nog veel werk aan de winkel. Enkel een doorgedreven aanpak kan het aandeel doen stijgen van vrouwen die het wel nog kunnen navertellen. Ons land zou gebaat zijn met meer gedetailleerde data over misdrijven, inclusief die over de herkomst van wie ze pleegt, besluit Peter de Grote intussen in de Tijd. De hele week lang overspoelde namelijk filmpjes met vechtpartijen de belangrijkste sociale mediaplatformen en leidde daar tot een bijzonder verhit debat. Een debat over geweld zonder cijfers wordt vanzelf giftig. Niet enkel de straat van Hormuz is van strategisch belang voor het transport van olie en gas. Ook de wat zuidelijker gelegen straat van Bab el Mandeb is dat, stelt Dominique Klaas tot slot vast, in het belang van Limburg. Met alle gevolgen van dien voor de gas- en olieprijzen vanwege het conflict daar. De boodschap is duidelijk, we zullen op termijn hoe dan ook moeten afkicken van onze verslaving aan fossiele brandstoffen. Het is zaterdag 25 juli en dat waren de krantencommentaren.
3: Clara staat op met Ineke Plasgaard.
7: Goedemorgen.

Een dag beginnen met een dansje is altijd een goed idee, denk ik. Dus hopelijk heeft deze Danza Giocosa u in beweging gekregen. Het is muziek van Peter Kabus uit zijn Concerto Classico per Chitarra et Archi. Ja, we zijn over de helft van het jaar 2026. We hebben nog een dikke 5 maanden van dit jaar te goed. Maar als het aankomt op nieuwe muziek, hebben we dit jaar echt al veel gekregen. Het allermooiste dat wij hier horen voorbij komen, dat delen we graag eens extra met u. En dat worden dan onze keuzes van Clara. Dit komt uit een van onze keuzes van Clara van eerder dit jaar. Susan Manoff zit aan de piano en die stem die is van Julie Rosé, La Romance d'Ariel.

The Venus Waltz van Scott Joplin door Marcus Roberts aan de piano en daarvoor La Romance d'Ariel, een lied van Claude Debussy dat zo dromerig en speels en mysterieus tegelijk is dat het je meteen meeneemt naar een andere wereld. En dat lied dat kwam uit de mond trouwens van sopraan Julie Rose. Muziek van Felix Mendelssohn nu. Felix betekent geluk in het Latijn en gelukkig, dat was exact wat Felix Mendelssohn ook leek te zijn rond de tijd dat hij het volgende werk componeerde. En dat hoor je, want het klinkt vrolijk, levendig, dartel bijna als een schaapje in de wei. Dit is het eerste deel uit zijn derde strijkkwartet.

Het Quatuor van Kuik met het eerste deel uit het derde strijkkwartet van Felix Mendelssohn. Muziek waar hij zelf heel tevreden mee was. Hij zou in een brief aan een violist geschreven hebben: kijk, ik hoop dat het je bevalt, dit strijkkwartet, maar ik ben er bijna zeker van dat dat zo zal zijn. Want ik hoop dat het u ook kon bevallen. En anders kan het volgende werk dat misschien wel. Ik heb Brad Meldow klaarstaan met een eigen compositie. Dit is Before Bach, Benediction.

Before Bach, Benediction. Brad Mehldau met het openingsnummer uit zijn album After Bach. Een album waarop Brad Mehldau 4 preludes en een fuga van Bach heeft vastgenomen. En na elk van die werken van Bach staat er op het album een compositie van Brad Mehldau zelf. Ja, iets dat hij geschreven heeft, geïnspireerd door dat specifieke werk van Bach dat er net voorkwam. Ja, Mehldau die neemt zeker niet altijd de gemakkelijkste route in zijn muziek, maar dat is deel van de charme, denk ik. En nu, ja, muziek van de man waar Mehldau zijn inspiratie gaan halen is toch voor dat specifieke album. Dit is Bach.

toch een van de bekendere stukken muziek, denk ik. Zelfs wie helemaal niet bezig is met muziek, zou die air van Bach herkend hebben. Die air en die twee gavottes erna, die komen uit zijn derde suite voor orkest. Hier uitgevoerd door Il Fondamento onder leiding van Paul Dombrecht. Muziek van Orlando Gibbons nu met hele duidelijke instructies. Oh, clap your hands together.

Muziek van Orlando Gibbons, Oh Clap Your Hands Together, hier door Stile Antico. Tot aan het nieuws van 10 heb ik nog muziek voor u van Tony Kinsey. En na het nieuws is Lenaert Jolijn er voor u om deze zomerzaterdag kleur te geven. Geniet van de zomer op Clara en van uw zaterdag.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Tony Alsens. De grote natuurbrand in Spanje is nog lang niet onder controle. Bij de hoofdstad Madrid hebben 3 brandhaarden 1 grote brand gevormd. En dat is ook te merken in de stad zelf, zegt correspondent Sven Tuytens.
1: Ik heb zelf geen open haard, maar het ruikt naar verbrand. Dus zelfs binnen in huis. En als ik nu naar de lucht kijk, wel, de lucht is grijs. Dus je ziet nog altijd dat daar heel veel stofdelen in de lucht hangen. Gisteravond was het nog veel erger. Was de lucht echt donkerbruin, geel donkerbruin. Dus ja, dat zijn die hectare en hectare bossen die afgebrand zijn. 70 kilometer van hier, maar dat merk je dus heel, heel sterk in het centrum van de stad.
0: Een vrouw die sinds kort stage liep op de militaire basis van de NAVO in Bergen, in Wallonië, is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Ze heeft eerst de aandacht getrokken van de veiligheidsdiensten van de NAVO zelf en zij hebben op hun beurt de Belgische inlichtingendiensten verwittigd. Wat ze precies gedaan heeft is niet bekend, maar ze gedroeg zich verdacht, zegt Anne Lukowiak van het federaal parket.
2: Dat kunnen opzoekingen zijn binnen informatica systemen of een aantal zaken nazien in dossiers. Dus zaken die niet horen bij haar takenpakket, laat het mij zo stellen. Donderdag zijn er huiszoekingen geweest, zowel in haar kantoor als bij haar thuis. En gisteravond laat heeft de onderzoeksrechter van Bergen dan beslist om haar onder aanhoudingsmandaat te zetten.
0: De vrouw wordt nu officieel verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Ze zit in de cel en de raadkamer zal volgende week beslissen of ze aangehouden blijft. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sudinfo en de luchthaven bevestigt het nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan zal helemaal vernieuwd worden en er zijn tegelijkertijd ook andere renovaties gepland. Er is schade vastgesteld aan een brug ter hoogte van Mechelen-Noord. Het agentschap Wegen en Verkeer bekijkt of herstellingen mogelijk zijn. Het verkeer van de E19 richting Brussel moet er in de tussentijd over versmalde rijstroken rijden, wat vandaag of de komende dagen tot verkeershinder kan leiden. Het weer vandaag vrij zonnig en warm, temperaturen tot 28 graden. In de loop van de dag wel wat wolken in het binnenland. Morgen eerst wat regen en bewolking, daarna droog met opklaringen in het westen en maximum temperaturen van 18 tot 23 graden. Na het weekend wordt het zonniger en geleidelijk aan ook een pak warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Leenert Jolijn.
4: Een heel goedemorgen. Ken je dat gevoel wanneer je net wakker wordt? Je hebt ongelooflijk veel gedroomd en al die beelden zitten nog heel vers in je hoofd. En daar hoeft niet per se heel veel logica in te zitten. Soms denk je, amai, het gaat echt wel van de hak op de tak. Die train of thoughts, die absurditeiten in een droom. Dat is wat Tchaikovsky naar boven wou laten komen met deze muziek.

Pizzicaat was van de strijkers die overgaan in een tipsy blazerspel en een stille militaire mars ergens in de verte. Ja, je hoort het, de strijkers en de blazers spelen hier zo goed als apart gescheiden. Er is geen samenspel, behalve dan een beetje op het einde. Net zoals absurde droombeelden die elkaar opvolgen. Scherzo uit de vierde symfonie van Peter Tchaikovsky. Hij schreef het in een persoonlijk zeer zware periode. Zijn huwelijk bevond zich in een impasse en hij kampte met psychische problemen. We hoorden hier het Mariinsky Orchestra onder leiding van Valery Gergiev. En nu trekken we naar een dorpsplein waar een schietwedstrijd aan de gang is.

Victoria, Der Meister soll leben. De feestelijke ouverture uit de opera Der Freischütz van Karl Maria von Weber. Hier met het Wolf-ensemble onder leiding van Jean-Philippe Poncin. Oosters exotisme was sterk in trek in Europa eind 19e, begin 20e eeuw. In Frankrijk waren er Debussy, Ravel, Saint-Saëns. Zij gebruikten heel vaak elementen uit de cultuur en staken het in hun muziek. In Italië had je Puccini, maar ook in de Bohème was er Bohuslav Martinu. Nog voor hij echt naam begon te maken, schreef hij een muziekwerk op Japanse gedichten. Eén deel uit zijn Nipponari hier met de mezzosopraan Magdalena Kozena, de Tsjechische Filharmonie en dirigent Sir Simon Rattle.

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben Supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Ritchie.
2: Belgische limonade.
1: Altijd verfrissend.
3: Ritchie. Clara Live.

Zeg nu zelf, wat is er beter dan gitaarmuziek voor een zomerdag als deze? Plinio Fernandez hier in de eerste van de 5 gitaarpreludes van Heitor Villa Lobos. Elke prelude is een miniatuur en zet één bepaald facet van Brazilië in het licht. Robert Schumann schreef muziek voor piano solo die je als volwassene terug doet kijken op je kindertijd. Hoe zou die tijd voor Arkady Volodos geweest zijn?

Ja, voor die laatste paar akkoorden moest je je speaker iets luider zetten, denk ik. Zo delicaat gespeeld hier. Pianist Arkady Volodos tijdens een live concert een paar jaar terug in de Fondation Louis Vuitton in Parijs. Hij deed er een heel recital rond Robert Schumann, de monstrueuze 17e pianostonate, maar ook deze Kinderszenen stonden op het programma. Dat volledige live concert van hem staat op zijn allerlaatste album. En we lopen nu uit de Fondation Louis Vuitton richting Le Jardin des Tuileries. Want met een beetje geluk horen we deze zingende baasjes.

Altijd een goede combo, vogelgeluiden en muziek. De Capsper Girls hier in Les Rossignols, Dès que le jour commence, van Elisabeth Jacquet de la Guerre. Muziek van eind 17e eeuw. En deze muziek heeft nog maar net het licht gezien, van maart dit jaar.

Een zalige mix van jazz, folk en ambient. Deze season song van Jom en Aurélien Nafrichou hoorden ze hier allebei respectievelijk op klarinet en gitaar. En daar mochten ook nog de viool van Theo Secaldi bijkomen en Raphaël Chassin op de drums. Het staat op hun recent album Planète Rouge. En met een Latin schwung gaan we naar het nieuws van 11 uur. Gabriela Montero zit aan de piano al en gidst ons hier door het Allegro Venezolano, het derde deel uit haar eerste pianoconcerto, samen met The Orchestra of the Americas onder leiding van Carlos Miguel Prieto.

0: 11 uur Goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De brand rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk is nog lang niet onder controle. Vlaming Hans de Smitter verbleef met zijn gezin in kustdorpje Tossa bij Bordeaux. Ze vertrokken net op tijd naar hun volgende vakantiebestemming. 'S Ochtends leek er in het dorpje nog niets aan de hand, maar toen draaide de wind en moest het dorp ontruimd worden. Ze zijn door het oog van de naald gekropen, vertelt hij.
1: En we dan ook toevallig gisteravond een filmpje gezien van een mevrouw waar we enkele uur voordien nog gewoon mee aan het praten waren. Ja, duidelijk in paniek moesten evacueren. Eigenlijk is er maar één invalsweg om al duizenden mensen terug te evacueren. Moesten wij 2 uren later vertrokken zijn, dan stonden wij gehandeerd geblokkeerd in de file. Want ik hoorde dat ze 3 kwartier doen over 5 meter. Dus dat vind ik zo goed als de nacht doorgebracht hebben in een auto.
0: De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info en de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan zal helemaal vernieuwd worden en er zijn tegelijkertijd ook andere renovaties gepland. Voor de kust van het eiland Sulawesi in Indonesië is een motorboot met 11 Europese toeristen vermist geraakt. Dat meldt het persbureau AP. Volgens de lokale autoriteiten gaat het om een Belgische man en om Nederlanders, Duitsers, een Tsjech en een Française. De boot was 's ochtends vertrokken voor een excursie naar een haven, maar is daar nooit aangekomen. Zoekacties hebben nog niets opgeleverd. Vorige week is in dezelfde regio een passagiersboot gezonken. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en 14 anderen zijn nog vermist. Er is vanmorgen opnieuw een drone neergehaald boven Roemenië. Ook gisteren haalde een F-16 er een drone neer. De wrakstukken daarvan zijn onderzocht en daaruit bleek dat het om een type drone gaat dat Rusland gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. Ook Polen kreeg al te maken met Russische drones. Het weer vandaag vrij zonnig en warm. Temperaturen tot 28 graden. In de loop van de dag wel wat wolken in het binnenland. Morgen eerst wat regen en bewolking. Daarna droog met opklaringen in het westen en maximumtemperaturen van 18 tot 23 graden. En na het weekend wordt het dan zonniger en geleidelijk aan ook een pak warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Blijf verwonderd.

Want alleen gij zijt heilig. Iets wat heel wat wereldleiders vandaag willen horen van het volk. Maar sorry jongens, die plek is al ingenomen door iemand anders. Heel lang geleden. Sopraan Julie Rosé nam het hier in de mond. Quoniam tu solis sanctus. Uit het Gloria in Bes van George Frederick Handel. Het Millennium Orchestra hoorden we hier ook nog onder leiding van Leonardo García Alarcón. Een gewone piano heeft 88 hamertjes, één voor elke toets. Niels Fram laat de hamers van zijn piano los hier op het publiek tijdens een live concert.

Heel enthousiast publiek hier, ja, kan niet anders. Niels Fram moest voor een van zijn concerten 3 vleugelpiano's uittesten om te zien op welke hij het liefst zou spelen. Hij begon dus maar wat te spelen in zijn eigen typische minimalistische stijl als een soort opwarmoefening. Maar die oefening werd uiteindelijk een nieuw stuk. Deze Hammers van Niels Fram, hij zat hier aan de piano en je hoorde hem ook wat meezingen. Staat op zijn album Spaces van 2013. En nu zijn we goed opgewarmd voor deze, ook de volle lading hier in het Allegro Molto uit het vioolconcerten van Edward Elgar.

0: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Rie?

Dan op het splinternieuw album van violist Frank Peter Zimmerman en het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Edward Gardner. Het derde deel uit het vioolconcerto van Edward Elgar. Hij schreef het voor de vioolvirtuoos Fritz Kreisler, die er de première van deed in Londen in 1910. En deze komt ook uit een première. Het is de naam van een film over een mysterieuze moord tijdens een theatervoorstelling.

Ja, zalig. En daar mocht zelfs toch een klein solootje van af van de Zweedse mezzosopraan Anne-Sophie von Otter. Zoals we haar niet zo vaak horen. Merci mon ami, es war wunderschön. Staat op haar nieuw album met allemaal muziek van de jaren 30 tot 40. Ze werkt ervoor samen met het Salonorchester der Komischen Oper Berlin onder leiding van Adam Bensby, die we hier ook allemaal samen hoorden. Nu gaan we nog iets meer de jazzy tour op met muziek van Dana Suessy.

Dana Suisse werd geboren begin 20e eeuw in Kansas City in de VS. Ze danste graag, speelde graag piano, maar ging later dan zelf ook nog muziek schrijven. En het liefste wat ze deed, was jazz en klassiek met elkaar doen samensmelten. Zoals deze foxtrot, een van de drie delen uit haar Concerto in Three Rhythms. Michael Gertz aan de piano en het Hot Springs Music Festival Symphony Orchestra onder leiding van Richard Rosenberg. De foxtrot dansen is zalig, maar je wordt er wel een beetje moe van. Tijd dus om wat uit te rusten.

Le Soir, een van de 20 melodieën van Charles Gounod. Muziek voor stem en piano. Later kwam er dan ook nog een versie van voor orkest. En dat is wat we hier hoorden. Cyril Dubois, tenor, samen met het Brussels Philharmonic, onder leiding van Pierre Dumousseau. Het staat op zijn album So Poetiek, een keuze van Clara van vorig jaar. Puccini kennen de meeste mensen wel, maar wat met deze Piccinini?

Alessandro Piccinini werd geboren in de 16e eeuw in Bologna, speelde luit en schreef zijn eigen muziek. Van hem waren deze dansen hier door het ensemble Les Libertins. En deze is ook altijd een schot in de roos. Mooi om mee naar het middagnieuws te gaan. De derde impromptu van Franz Schubert hier met Jan Vermeulen aan de pianoforte.

0: trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Here he is, Miles Davis.
2: Met zijn meest legendarische album zorgt hij voor de blauwdruk van hoe jazz vanaf nu hoort te klinken.
4: You make new laws. You learn new music. You don't go back.
2: Met Lee Steppe, Guy Peters, Casper van de Velde en Hendrik Lazure. In Miles, Badass en Jazzicoon. Straks om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
5: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
6: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
5: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
6: Por VRT Max.
7: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Frankrijk en Spanje zijn tienduizenden mensen geëvacueerd voor de natuurbranden. En in de Ronde van Frankrijk rijden de renners vandaag de koninginnenrit. In het zuidwesten van Frankrijk hebben door de natuurbranden al 141.000 mensen hun woning moeten ontvluchten. Al bijna 22.000 hectare zijn er in de as gelegd. Dat is 2 keer de oppervlakte van Parijs. Onder meer in de departementen Gironde en Landes woeden hevige branden die oprukken richting de stad Bordeaux. De situatie is zeer ernstig, vertelt correspondent Frank Renaud.
8: De bosbranden zijn alles behalve onder controle. Zojuist is bekend geworden dat de Franse luchtmacht een vliegtuig in gaat zetten van het leger. Een Airbus A400M. Die gaat brandvertragende middelen verspreiden boven de bosbranden in de omgeving van Bordeaux. Dat is belangrijk, want zo'n toestel kan 1000 liter meenemen, terwijl een gewoon blusvliegtuig maar 10.000 liter mee kan nemen. En dat volgt natuurlijk op de maatregelen die de Franse regering gisteravond nam om ook het leger meer te gaan inzetten bij het bestrijden van de bosbranden. We weten inmiddels dat het in Frankrijk nu gaat om de ergste bosbranden in meer dan 15 jaar tijd.
7: Vlaming Hans de Smitter verbleef met zijn gezin in kustdorpje Tossa bij Bordeaux. Ze vertrokken net op tijd naar hun volgende vakantiebestemming. 'S Ochtends leek er in het dorpje nog niets aan de hand, maar toen draaide de wind en moest het dorp plots ontruimd worden. Ze zijn door het oog van de naald gekropen, vertelt hij.
9: En we dan ook toevallig gisteravond een filmpje gezien van een mevrouw waar we enkele uur voordien nog gewoon mee aan het praten waren. Ja, duidelijk in paniek moesten evacueren. Eigenlijk is er maar 1 invalsweg om al duizenden mensen terug te evacueren. Moesten wij 2 uren later vertrokken zijn, dan stonden wij gehandeerd geblokkeerd in de file. Want ik hoorde dat ze 3 kwartier doen over 5 meter. Dus dat vind ik zo goed als de nacht doorgebracht hebben in een auto.
7: En rond de Spaanse hoofdstad Madrid hebben al ongeveer 60.000 mensen hun woningen moeten verlaten door de oprukkende bosbranden. Ze hebben de nacht doorgebracht in sporthallen en opvangcentra. De branden hebben al bijna 25.000 hectare natuurgebied in Spanje verwoest en zijn nog steeds niet onder controle. Volgens correspondent in Spanje Sven Tuytes is de situatie vanochtend wel verbeterd.
10: De temperaturen zijn gedaald, dus dat is belangrijk. Er staat veel minder wind, waardoor er nu veel gemakkelijker kan gewerkt worden tegen de brand in. Dus dat is het belangrijkste nieuws van deze morgen. En het is men bezig geweest met het opleggen van een dam tegen een vuurdam. Dus we spreken nog niet over het terugdringen van de Vlammenzee, maar het is op dit moment nog altijd spreken over het beperken van de schade.
7: Spaans premier Pedro Sánchez heeft zo net een bezoek gebracht aan het crisiscentrum. Hij benadrukt dat samenwerking de belangrijkste manier is om deze natuurbranden te bestrijden. En toch vertrekken er nog steeds toeristen naar de Spaanse hoofdstad Madrid, ondanks die branden daar. De Vlaamse Lydie Davis kwam gisteren met het vliegtuig aan in Madrid voor een studiereis met Franse collega's.
11: Ik ben met de vliegtuig gekomen. Op de beeld van het vliegtuig zag je effectief dat we door de rook zijn gevlogen. De Fransen ook, die zijn met de auto eigenlijk op de wegen door de rook gekomen. In Madrid zelf is er niks aan de hand. Dus buiten de rook die je in het hotel zelf kan vaststellen. Maar het toerisme gaat hier gewoon door.
7: De Brusselse brandweer staakt voor de vijfde dag op rij. Vanmorgen waren er wel opnieuw onderhandelingen. De vakbonden en de Brusselse regering hebben anderhalf uur samengezeten, maar dat leverde geen definitief akkoord op. Momenteel beraden de bonden zich over enkele voorstellen van de regering. De staking heeft nog altijd ernstige gevolgen voor de hulpverlening in Brussel. De brandweer is onderbemand, er zijn minder interventies met ziekenwagens mogelijk en ook de noodcentrale 112 werkt op halve kracht. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info en de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan zal helemaal vernieuwd worden en er zijn tegelijkertijd ook andere renovaties gepland. Er is vanmorgen opnieuw een drone neergehaald boven Roemenië. Ook gisteren haalde een F-16 er een drone neer. De wrakstukken daarvan zijn onderzocht en daaruit bleek dat het om een type drone gaat dat Rusland gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. Ook Polen kreeg in het verleden al te maken met Russische drones. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo'n half uur geleden begonnen aan de voorlaatste etappe. Met 3 beklimmingen van buitencategorie en 1 van eerste categorie is het de zwaarste rit in deze Tour. Net als gisteren ligt de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel moet er zijn tweede plaats in het algemene klassement zien te verdedigen en hoopt op goede benen. Dat zei hij kort voor de start.
1: Uiteindelijk op etappe 20, als de benen er niet zijn, dan ligt niemand iets goed. Dus alles hangt altijd af van het gevoel en van hoe dat je hersteld bent van gisteren. Dus een parcours is altijd moeilijk om te zeggen, ligt iemand wel of niet. Vandaag is er geen schuilen. Als de benen er niet zijn, dan heb je een probleem.
7: Het weer nog. Vanmiddag wat stapelwolken. Aan de kust blijft het meestal zonnig. Temperaturen tot 28 graden. Morgen kans op regen of buien tot 24 graden dan. En maandag wisselen bewolkt met nog wat buien en tot 25 graden. Daarna wordt het zonniger en warmer. En dit nieuws begon met de natuurbranden in Frankrijk en Spanje. De brandweer probeert die met man en macht te bestrijden in de buurt van Bordeaux en Madrid. Tienduizenden mensen zijn er geëvacueerd en grote gebieden zijn er afgebrand. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Leenert Jolijn.

Bent u al aan het lunchen? Dan was deze de perfecte tafelgenoot. Luchtig en opgewekt. Dit Allegro uit het Divertimento voor viool, altviool en cello van Wolfgang Amadeus Mozart. Hier door het trio Phoenix. Spanje kent me eigenlijk door en door. Beter dan iemand of wat dan ook. Als kind was ik er tiener, twintiger, met mijn ouders, ook voor muziekstages en andere tripjes met vrienden. Ik kan u verzekeren, sommige herinneringen die ik aan die reizen heb overgehouden, zijn echte foliekes.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Clara Live.

De folia is een oude dans uit de 15e eeuw. Een thema komt terug in de muziek van Corelli, Vivaldi en ook Rachmaninoff heeft er heel moeilijke pianovariaties opgeschreven. Hier waren het de variaties van Marais, Les Folies d'Espagne met Jean-Guillain Queyras op cello en Alexandre Tarot aan de piano. Het staat op het album van de twee, 30 ans de duo, om hun 30-jarig bestaan als duo te vieren. En we blijven in Spanje met een zomerse madrigaal, maar met een kleine twist.

Zo mooi, deze Madrigal de Verano van Federico García Lorca, geboetseerd tot deze hedendaagse versie van Mirdin de Kouter. Hij speelde hier zelf gitaar, samen met zijn ensemble Sonetos del Amor Oscuro, een verwijzing naar Lorca's poëzie. En ondertussen zitten we in de juiste mood, energie genoeg nu om de stad in te trekken en te gaan dansen.

Het Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela en dirigent Gustavo Dudamel stonden begin vorig jaar nog in Bosaar voor een echt Venezolaans feestje. Misschien zat u ook wel in de Henri Leboeufzaal die avond. Het was een gigantisch feest. Hier waren ze nog eens in deze Conga del Fuego Nuevo van Arturo Márquez. Een klein momentje van rust terug. We gaan een beetje in trance met de Steven Schick. Die zit helemaal alleen voor deze Rebounds van Yannis Xenakis.

The Family Tree, het laatste deel uit When We Were Trees, de suite voor cello en strijkers van de hedendaagse componist Giovanni Sollima. Hij speelde hier zelf cello samen met het Il Pomodoro Ensemble. Het is bijna 1 uur, tijd voor een uurtje zomerse muziek zometeen uit de playlisten van Julie Mossaar in Summertime. En ik zou zeggen, geniet daar ook maar een beetje van de zon, want het is alweer een prachtige dag.

0: Het is 1 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Frankrijk en Spanje zijn tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. En in de Ronde van Frankrijk rijden de renners vandaag de koninginnenrit. In het zuidwesten van Frankrijk hebben door de natuurbranden al ruim 140.000 mensen hun woning moeten verlaten. Al bijna 22.000 hectare zijn er in de as gelegd. Dat is 2 keer de oppervlakte van Parijs. Onder meer in de departementen Gironde en Landes woeden hevige branden die oprukken richting de stad Bordeaux. 7 deelgemeenten in de stad zijn ontruimd. Bijna 7.000 mensen worden er opgevangen in een expohal. Dat vertelt correspondente Saskia Houttuin, die daar is.
1: Ik zie om me heen ook allemaal mensen op veldbedden. Sommige mensen die liggen te slapen na wat toch wel een behoorlijk gebroken nacht moet zijn geweest. Andere mensen die staan in de rij voor eten. Er zijn ook veel hulpdiensten. We zien ook hier vanuit Bordeaux dat de lucht heel grauw is, heel grijs. Op sommige plekken zelfs een beetje oranje gloed. Dus die bosbrand die woedt nog steeds. Hij lijkt zich sinds afgelopen nacht niet heel erg verder te hebben uitgebreid. Maar hij is ook nog lang niet geblust. Het is hier wel begonnen met regen ongeveer 1 uur geleden. Dat is op zich wel positief nieuws. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk ook of dat genoeg gaat zijn om in elk geval deze grote monsterbrand, zoals hier erover wordt gesproken, enigszins te kunnen bedwingen.
0: De Franse premier Le Cornu heeft het leger gevraagd om een militair vliegtuig in te zetten om brandvertragers uit te strooien over het gebied. Vlaming Hans de Smitter verbleef met zijn gezin in kustdorpje Tossa bij Bordeaux. Zij vertrokken net op tijd naar hun volgende vakantiebestemming. 'S Ochtends leek er in het dorpje nog niets aan de hand, maar toen draaide de wind en moest het dorp ontruimd worden, vertelt hij.
2: Eigenlijk is er maar 1 invalsweg om al duizenden mensen terug te evacueren. Moesten wij 2 uren later vertrokken zijn, dan stonden wij gehandeerd geblokkeerd in de file. Want ik hoorde dat ze 3 kwartier doen over 5 meter. Dus dat ik zo goed als de nacht doorgebracht hebben in een auto.
0: En ook rond de Spaanse hoofdstad Madrid hebben al zo'n 60.000 mensen hun woning moeten verlaten vanwege de oprukkende bosbranden. Ze hebben de nacht doorgebracht in sporthallen of opvangcentra. De branden hebben al bijna 25.000 hectare natuurgebied verwoest en zijn nog steeds niet onder controle. Volgens correspondent in Spanje, Sven Tuytes, is de situatie van morgen wel verbeterd.
3: De temperaturen zijn gedaald, dus dat is belangrijk. Er staat veel minder wind, waardoor er nu veel gemakkelijker kan gewerkt worden tegen de brand in. Dus dat is het belangrijkste nieuws van deze morgen. En het is men bezig geweest met het opleggen van een dam tegen een vuurdam. Dus we spreken nog niet over het terugdringen van de Vlammenzee, maar het is op dit moment nog altijd spreken over het beperken van de schade.
0: De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft al een bezoek gebracht aan het crisiscentrum. Hij benadrukt dat samenwerking de belangrijkste manier is om deze natuurbranden te bestrijden. De Brusselse brandweer staakt voor de 5e dag op rij. Vanmorgen waren er wel opnieuw onderhandelingen. De vakbonden en de Brusselse regering hebben 1,5 uur samengezeten, maar dat leverde geen definitief akkoord op. Momenteel beraden de bonden zich over enkele voorstellen van de Brusselse regering. De staking heeft nog altijd ernstige gevolgen voor de hulpverlening in Brussel. De brandweer is onderbemand en er zijn minder interventies met ziekenwagens mogelijk. En ook de noodcentrale 112 werkt maar op halve kracht. In Indonesië zijn 11 Europese toeristen die als vermist waren opgegeven veilig en wel teruggevonden. Onder hen was ook een Belgische man. De toeristen waren gisterochtend met een motorboot vertrokken vanaf de kust van het eiland Sulawesi. Omdat ze uren later nog altijd niet op hun bestemming waren aangekomen, werd een reddingsactie opgezet. Buitenlandse Zaken in ons land laat nu weten dat alle opvarenden in veiligheid zijn gebracht. In de Ronde van Frankrijk rijden de renners op dit moment de zwaarste bergrit van deze Tour. De voorlaatste etappe heeft 5600 hoogtemeters, gaat over 3 beklimmingen van buitencategorie en 1 van eerste. Christophe van de Goor, wat is de situatie na die eerste col?
4: Wel, die eerste call buitencategorie, de zware Col de Quatrefer, hebben we inderdaad achter de rug. En we kijken naar een kopgroep van een man of 10. Daar zat ook zo net, maar hij heeft nu wat moeilijkheden. De groene truidrager Mats Pedersen bij. En na deze afdaling van deze Col Quatrefer is de sprint van de dag. Daar kan hij 25 punten pakken en dan wint hij definitief al het puntenklassement. En is er geen schijn van een kans meer voor onze landgenoot Jasper Philipsen. Zo net ook minder goed nieuws vanuit het Belgische kamp, want Ilan van Wilder gevallen en opgegeven. In deze Tour. Nog 120 kilometer. De kopgroep heeft een ruime voorsprong. Ja, toch wel van een tweetal minuten op het peloton. Met daarbij Remco Evenepoel en de gele truidrager Tadej Pogacar.
0: Dankjewel, Christophe. Vanmiddag wat stapelwolken aan de kust. Blijft het meestal zonnig. Maxima tot 28 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen of buien. Tot 24 graden dan. Maandag nog enkele buien. De dagen daarna wordt het opnieuw zonniger en warmer. De zware natuurbranden in Frankrijk en Spanje, daarmee begonnen we dit bulletin. De brandweer probeert die met man en macht te bestrijden in de buurt van Bordeaux en Madrid. Tienduizenden mensen zijn er geëvacueerd en grote gebieden zijn in vlammen opgegaan. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd.

0: Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Clara Live.

0: 2 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In het zuidwesten van Frankrijk hebben door de natuurbranden al bijna 200.000 mensen hun woning moeten ontvluchten. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is alleen al in het departement Gironde minstens 40.000 hectare vernield. De brand woedt nu op zo'n 30 kilometer van Bordeaux. De steden en dorpen ten westen van de stad worden volop ontruimd. Zo'n 7.000 mensen worden opgevangen in een expohal in Bordeaux. In Bordeaux heeft het vanmorgen wellicht geregend, maar onvoldoende om veel effect te hebben, zegt collega Hilde Mertens die ter plaatse is.
1: De regen was niet van die aard dat hij meteen het vuur, alle vlammen gaat doven, dat het smeulen ophoudt en zo. Maar ik kan me voorstellen dat de brandweerlui wel heel blij waren met die regen. Wat wel heel duidelijk is, is dat dankzij die regen die doordringende brandlucht wel veel minder is.
0: De Franse premier Le Cornu heeft het leger nu gevraagd om een militair vliegtuig in te zetten om brandvertragers uit te strooien over het gebied. In het westen van Spanje is intussen al 25.000 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. In de regio Madrid is bijna 10.000 hectare verwoest en in de naburige provincie Avila tussen de 13.000 en 15.000. De hulpdiensten focussen zich nu op het redden van mensenlevens. 65.000 mensen zijn al geëvacueerd daar. En ook in het noorden van Schotland roept de brandweer om wonenden van het natuurpark Cairngorms op om te evacueren. In dat natuurpark woedt al 10 dagen een brand die nog steeds niet onder controle is. De lokale autoriteiten zeggen dat de brand intussen is uitgegroeid tot een groot incident. Zo'n 500 brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar volgens de brandweer is dat een complexe operatie. Door de langdurige droogte, de felle wind en omdat grote delen van het park moeilijk bereikbaar zijn. In de Ronde van Frankrijk rijden de renners op dit ogenblik de zwaarste bergrit van deze Tour. De voorlaatste etappe heeft 5600 hoogtemeters. Gaat over 3 beklimmingen van buitencategorie en 1 van eerste. Christophe van der Goor, welke schade heeft die koninginnenrit al toegebracht?
2: Wel, tot nu toe valt het al bij al nog mee. In die zin dat het peloton met daarbij Pogacar en Remco Evenepoel nog altijd een 40-tal man sterk is. Waar zitten we ongeveer in deze etappe? Op een goede 80 kilometer van de streep, de Quad Fer achter de rug. Zodanig ook de Col du Télégraphe en dat is de voorbode van de legendarische Col du Galibier. We hebben een kopgroep van een man of 12 met daarbij als bekendste namen Juan Ayuso, Sepp Kuss, de Amerikaan en ook de drager van de bolletrui, Ben Healy. Onderweg heeft Mats Pedersen de volle buit gepakt bij de sprint van de dag. Hij is zeker van winst in het puntenklassement.
0: Dankjewel, Christophe. Vanmiddag wat stapelwolken aan de kust, blijft het meestal zonnig. Maxima tot 28 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen of buien tot 24 graden. Maandag nog enkele buien. De dagen erna wordt het opnieuw zonniger en warmer. Meer op 14nieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Mark Janssens.
4: Een fijne zaterdagnamiddag, welkom. Niet alle componisten vallen mooi samen met de tijd waarin ze leven. Sommigen die keken nostalgisch achterom en componeerden muziek die aan vroeger deed denken. Anderen die deden het omgekeerde. Ze kondigden in hun muziek een nieuwe tijd aan, een nieuwe stijl. En zo'n man met de neus vooruit was Johann Friedrich Fasch. Een man uit de barok, dat zeker, maar met al een eerste bocht richting rococo en de vroege klassieke periode. Er was iets nieuws op til. En Fasch wou dat laten horen.

Een concerto van Johann Friedrich Fasch voor trompet, twee hobo's, strijkers en basso continuo. Raymond Lappert dirigeerde English Chamber Orchestra en de trompetist hier was Wynton Marsalis, die op een bepaald moment in de jaren 70 vooral de degens kruiste met zijn collega Miles Davis. Toen Miles Davis in de jaren 70 toch wel wat toenadering, en misschien meer dan toenadering, alleen zocht tot rock- en popmuziek. En Wynton Marsalis zei daarover: het is alsof een generaal zijn land aan het verraden is. En dat vond Miles Davis maar niks. Straks na 5 uur trouwens, Miles Davis op Clara. Fasch, die we net hoorden, moest op een bepaald moment, tenminste dat werd van hem verwacht, het opnemen tegen Johann Sebastian Bach voor de post van kantor aan de Thomaskerk in Leipzig. Dat weigerde Fasch. We weten dat Bach een bewondering had voor Johann Friedrich Fasch, want hij had suites van Fasch, kopieën daarvan, die zijn teruggevonden tussen de manuscripten van Bach. Ja, als we het over die werken van Fasch hebben, die zitten verspreid over verschillende bibliotheken in Europa. Nu en dan wordt er gelukkig muziek van hem opgenomen en gespeeld. Sound the Trumpets van Henry Purcell. En dan horen we geen trompetten, maar twee zangers die de trumpet doen klinken. Het instrument van vreugde, vond Henry Purcell.

Reparsel met Reinhard van Mechelen en Scherzi Musicali, het ensemble van Nicolas Achten. Sound the Trumpet, zongen ze samen. En daarna Reinhard van Mechelen. Ah, how pleasant is to love. Ja, Henry Purcell, we mogen een koningin wel heel erg danken. En dat was Queen Mary. Was iemand die heel veel met muziek bezig was. En zeker ook Henry Purcell heeft ondersteund. En dat betekende dat hij veel muziek mocht componeren voor haar, in haar opdracht. Ze was natuurlijk het hoofd van de Church of England, waardoor er veel muziek bij kwam kijken, maar die rol breidde ze toch wel uit en Henry Purcell was daarin heel belangrijk. Ondertussen was haar man veel meer gefocust op militaire en politieke zaken en zij hield zich bezig met kunst. Mooi zo. Het vioolconcerto dan van Felix Mendelssohn, eigenlijk een geschenk. Een geschenk uit vriendschap van Mendelssohn aan Ferdinand David. Ferdinand David en Mendelssohn waren al sinds, ja, ik zou bijna zeggen mensenheugenis, sinds ze jonge kerels waren vrienden. En nadat Mendelssohn het Leipzig Gewandhausorkest onder zich had, vroeg hij aan Ferdinand David om concertmeester te worden. En David bleef dat 37 jaar lang. We hebben nogal wat briefwisseling tussen beide heren en die is bijzonder interessant. De warmte straalt er ook vanaf. Op een bepaald moment in de zomer van 1838 schrijft Mendelssohn aan Ferdinand David: ik ga een vioolconcerto componeren. Niet nu, maar volgende winter. En ik ga me er echt op concentreren. Nu, Mendelssohn was niet gehaast, heeft er even over gedaan. Maar misschien maar goed ook, want wat een fantastisch mooi vioolconcerto is het geworden. Vladimir Ashkenazy leidt het Philharmonia Orchestra en de solist in dit vioolconcerto van Felix Mendelssohn is de 50-jarige Canadese violist James Annis.

Een van de meest gespeelde vioolconcerto's uit de geschiedenis. Dat van Felix Mendelssohn, hier met violist James Annis. En het Philharmonia Orchestra werd gedirigeerd door Vladimir Ashkenazy. Mendelssohn schreef aan Ferdinand David, voor wie hij het concerto schreef: ik ga niet veel tijd nodig hebben. Als ik in een goede bui ben, dan staat het op enkele dagen op papier. Maar goed, dat was wel een beetje gelogen, want hij had ondertussen heel wat werk in Berlijn, Felix Mendelssohn. En het was pas toen hij daar zijn werk achter de rug had, dat hij verder kon schrijven aan dat vioolconcerto. En in plaats van een paar dagen, was het een paar jaar voor het helemaal af was. Maar het is natuurlijk dat heel, heel mooie concerto geworden. Hier gespeeld door James Annis, Canadese violist die echt opgegroeid is in een muzikale familie. Als tiener van 15 werd hij door zijn ouders meegenomen naar de Metropolitan Opera in New York. Zijn moeder kocht die tickets helemaal bovenaan. En zelfs in een prachtige omgeving, in een prachtig gebouw, in zalen als de Metropolitan Opera, kan je daar goed luisteren naar de zangers. En dat herinnert James Annis zich heel goed. Dat is dat hij daar zangers goed hoorde, maar toch ook moest vaststellen dat, omdat ze een grote ruimte moesten vullen, heel luid begonnen te zingen. En dat dat niet altijd heel mooi was. Behalve dat ene moment, toen een zekere tenor binnenkwam op het podium, en dat was Luciano Pavarotti. En James Annis herinnert zich dat hij niet hard zong, maar wel heel dicht klonk. Gewoon door de natuurlijkheid van zijn stem, door de manier waarop zijn stem echt tot hen sprak. En Annis zegt, ik heb dat nooit vergeten. Hij had hetzelfde meegemaakt met Dmitri Sitkovetsky, het vioolconcerto van Beethoven horen spelen, waar hij ook helemaal achteraan in de zaal zat, maar datzelfde effect was. Namelijk zacht spelen en toch kunnen spreken tot een publiek. En dat is, James Annis, wat ik ook wil doen. Dat is niet luid beginnen spelen omdat je een zaal moet vullen, maar gewoon zorgen dat de manier waarop je speelt zo zacht is en zo communicatief dat iedereen het hoort op dezelfde manier. James Annis. En als u dat mooi vond, ja, wie niet, dat vioolconcerto van Felix Mendelssohn, heb ik hier nog een mooi doosje liggen, cd's, niet met James Annis, maar met een andere grote violiste, Anne-Sophie Mutter, die in haar jonge jaren natuurlijk, eind jaren 70 en in de jaren 80, heeft samengewerkt tot aan zijn overlijden met Herbert von Karajan en heel wat opnames heeft gemaakt van beroemde concerto's, waaronder dat van Mendelssohn. En die zijn gebundeld door Deutsche Grammophon. Dus ik heb hier zo'n exemplaar liggen. Karajan en Mutter samen in de bekendste vioolconcerto's. Laat iets weten waar u aan het luisteren bent via VRT Max. Dan komt u hier terecht in ons systeem, zeg maar. En zeg misschien ook waarom u dat wil. Waarom u zo graag die vioolconcerto's wil. Altijd fijn. Of wat u aan het doen bent op deze zonnige zaterdagnamiddag. Mel Bonis is een van die interessante componisten in Frankrijk van zeg maar de 20 jaar voor de Eerste Wereldoorlog. Ze heeft behoorlijk wat muziek gecomponeerd, Mel Bonis, in heel wat genres. Maar ze had één instrument en dat was haar favoriete instrument, de piano. Hier de piano, samen met fluit in een sonate van Mel Bonis. Fluitiste Maria Cecilia Munoz en Tiffany Butt aan de piano.

0: kamermuziek van Mel Bonis. Deze sonate voor fluit en piano met fluitiste Maria Cecilia Muñoz en Tiffany Budd aan de piano. We horen gelukkig de afgelopen jaren veel muziek van Mel Bonis, zoals ze wou genoemd worden als componiste. Dat uitzonderlijk talentvol iemand. En dat hoor je ook in deze sonate. De pianopartij doet heel erg denken aan César Franck. En natuurlijk ook voor de fluitiste in dit geval is het best wel... Ja, moeilijke partituur. Komt uit een mooie cd met een aantal werken die Mel Bonis componeerde in de combinatie fluit en piano. Piano was haar favoriete instrument, maar fluit en piano was ook toen zij muziek componeerde, ook een fijne combinatie om thuis te spelen. En dat was wel belangrijk natuurlijk.
1: De Zomer van Clara met Mark Janssens.
0: Het is 3:06 op deze zaterdagnamiddag. Als u er nu bij komt, van harte welkom. We vieren deze zomer Karre Maria von Weber. Op 5 juni was het 200 jaar geleden dat Weber overleed. Hij componeerde maar 2 symfonieën in zijn leven en dan nog in zijn jonge leven, want hij was ongeveer 20 jaar. En hij had de intentie, de bedoeling, dat die symfonieën zouden uitgevoerd worden door het kleine hoforkest waar hij kapelmeester was, aan het hof van een hertog in Württemberg. Maar het was daar niet altijd even makkelijk, want naar het schijnt zou Karre Maria von Weber ook daar een gat in zijn hand hebben gehaald, waardoor het geld erdoor viel. Dus hij maakte nogal wat schulden. Deze tweede symfonie zou hij, naar eigen zeggen, gecomponeerd hebben in 1 week tijd, de beginweek van het jaar 1807. En ook hier zien we dat er een heel prominente rol is voor de hobo. En dat is niet toevallig, want de hobo was het favoriete instrument van de hertog. De hertog, ja, waar Karre Maria von Weber voor werkte. Zijn tweede symfonie, Sir Roger Norrington and the London Classical Players.

die in de zomer van vorig jaar overleed, 91 jaar oud. Ja, Weber, twee symfonieën als jonge kerel gecomponeerd. We hebben het maar het raden naar wat hij eventueel nog later zou gecomponeerd hebben. Hij is jong gestorven, op zijn 39ste. Misschien had hij nog wel andere symfonieën gecomponeerd. Hoewel, hij was geen Mozart, hè, want Mozart was op nog jongere leeftijd, had hij al veel meer symfonieën gecomponeerd. Maar hij was meer een liefhebber, Weber, van opera's. En je hoort dat zelfs ook, vind ik, in die symfonie van hem, die tweede symfonie, waar er zo'n soort van, ja, begeleiding bij een opera-aria bij zit, als het ware. Hij was wel een bewonderaar van Mozart, Weber. En hij maakte ook contact met de muziek van Beethoven toen hij in Wenen was en met de komische opera's van onder andere Cherubini. Maar in tegenstelling tot Beethoven heeft Weber veel van het werk dat hij aan muziek besteedde, namelijk de eerste edities bijvoorbeeld van werken, heeft hij in de prullenmand gegooid. Dus het is moeilijk om na te gaan hoe zijn proces van componeren eigenlijk echt verliep. Weten dat hij soms eigen ideeën van eerdere werken zou teruggebruiken. Maar ja, hij smeet veel weg, dus we hebben er eigenlijk geen zicht op. Morgen namiddag herdenken we het overlijden van Weber 200 jaar geleden met kamermuziek. In 2018 was het 200 jaar geleden dat Charles Gounod, de Franse componist, geboren werd. De man van opera's zoals Faust en Romeo et Juliette. Maar ook van deze pianomuziek. Zes romances zonder woorden van Charles Gounod met Roberto Proceda.

aan speelsheid en vuur geen gebrek in die tweede symfonie van Karl Maria von Weber. Hier met de London Classical Players en Sir Roger Norrington.

Pianist Roberto Proceda speelde deze 6 romances zonder woorden van Charles Gounod. Gounod die in zijn jonge jaren de Prix de Rome had gewonnen en dus mocht gaan studeren en bijleren in Rome. En daar was hij heel erg onder de indruk van de muziek van Palestrina en ook van wat daar te zien is van Michelangelo. Hij vond de schoonheid van Michelangelo heel inspirerend. Ook Richard, trouwens, vinden we terug in Italië dankzij zijn vader. Zijn vader had zijn portemonnee bovengehaald en wou samen met zijn zoon een reis door Italië maken in de hoop dat zoon Richard daardoor zou geïnspireerd worden. En dat was ook het geval. Richard Strauss zou in de zomer een aantal indrukken opdoen en in de herfst starten met muziek componeren. Hij werd toen trouwens derde dirigent aan de Hofopera in München. Dat was de opera waar zijn vader eerste horenist was, dus vader en zoon ontmoeten daar ook. Maar ze ontmoeten elkaar ook in Italië. Aus Italien van Richard Strauss, met de Staatskapelle Dresden en Rudolf Kempe.

Am Strande von Sorrent uit het symfonisch gedicht aus Italia, wat ik had trouwens met de Staatskapelle Dresden onder leiding van Rudolf Kempe, de man die 50 jaar geleden overleed. Het is bijna 4 uur na het nieuws, vertrekt onze vlucht richting Spanje en ik hoop dat u meegaat.

0: Het is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, worden zo'n 7000 mensen opgevangen in een grote hal. De natuurbranden in de departementen Gironde en Landen naderen de stad en meerdere gemeenten ten westen van Bordeaux zijn ontruimd. De geëvacueerden worden opgevangen in 2 grote loodsen van een expohal in het noorden van de stad. Honderden vrijwilligers komen er eten, drinken en spullen brengen. Er is veel solidariteit en de sfeer is er goed, vertelt Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
1: Wel, eigenlijk is het hier heel rustig en bij momenten zelfs gezellig. We kwamen een vrouw tegen die zelfs haar schildpad had meegenomen. Buren die elkaar in de auto hadden geduwd en rustig naar hier zijn gereden en een spelletje kaart aan het spelen waren. En wat die mensen vooral zeggen is dat ze goed ontvangen zijn. Ze komen niks tekort, ze krijgen eten, ze krijgen drinken. Er wordt naar hen geluisterd. Het enige wat ze niet hebben is informatie over wanneer ze weer naar huis kunnen en wat er ondertussen in hun buurt waar ze vandaan zijn gekomen. Wat daar allemaal gebeurt.
0: In India is een eind gekomen aan wekenlang studentenprotest. Dat gebeurde nadat de minister van Onderwijs was afgetreden. Tienduizenden jongeren betoogden tegen de regering omdat er zoveel werkloosheid is, maar ook tegen het onderwijsbeleid. De kakkerlakkenbeweging, zoals de beweging zichzelf noemt, is onder meer kwaad over een fiasco bij het ingangsexamen geneeskunde. Na een lek moest dat opnieuw gedaan worden en sommige studenten pleegden uit wanhoop zelfmoord. De opluchting over het ontslag van de minister is groot, vertelt correspondente Davy Boerema.
2: Ik sprak met mensen die zeiden van dit is echt iets wat wij niet voor mogelijk hadden gehouden toen we begonnen aan deze protesten. De sfeer zat er al goed in en ja, dan uiteindelijk bereiken ze dit. Wat echt heel bijzonder is, want het is nog nooit eerder voorgekomen in de bijna 13 jaar dat Modi nu aan de macht is in India, dat op deze manier een minister moest aftreden. Dus dat hebben zij wel bereikt met deze beweging.
0: De overheid heeft ook beloofd dat studenten die opgepakt zijn tijdens het protest niet vervolgd zullen worden. En dat de families van studenten die uit het leven stapten een financiële compensatie krijgen. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de slotklim van de koninginnenrit. Het is de voorlaatste etappe die in totaal 4 zware beklimmingen telde. Christophe van de Goor, wat gebeurt er op die laatste berg van deze Tour?
3: Wel toch een en ander, want Sepp Kuss, de Amerikaan, die is goed op weg naar een ritoverwinning in deze Tour. En dat is een ploegmaat van natuurlijk Jonas Vingegaard. En daarachter dan, bij de favorieten, probeert de man op de derde plaats in het klassement. Isaac Del Toro, dat is een ploegmaat van de gele leider Tadej Pogacar. Die probeert nu aan te vallen met Evenepoel in zijn wiel. En Pogacar als zegezekere leider. Terwijl Paul Sijksas, en dat is de man die vierde staat in de stand en de hoop in Franse bange dagen, die moet lossen door de versnelling van Isaac Del Toro. We zitten op 17 kilometer van de streep.
0: Dankjewel, Christophe. Vanmiddag stapelwolken. Aan de kust blijft het meestal zonnig, maximaal tot 28 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen of buien tot 24 graden. Maandag nog enkele buien. De dagen daarna wordt het opnieuw zonniger en warmer. Meer op 14nieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Mark Janssens.

mooie zaterdagnamiddag met deze muziek van en met Rinaldo Alessandrini. Hij componeerde en speelde zelf deze Chaconne déraisonnable beauté. Rinaldo Alessandrini, natuurlijk de man van Concerto Italiano, die in Rome debuteerde met zijn ensemble in La Callisto van Francesco Cavalli. Lang geleden ondertussen al, want hij is niet meer van de jongste. Dat was in 1984. Soms is traditie hardnekkig en zelfs helemaal fout. Bis du bei mir. Muziek van Bach? Nee, muziek van Stölzel. Maar het heeft een tijdje geduurd voor men dat doorhad. In 1915 vond men het manuscript in de bibliotheek van de Singacademie in Berlijn. En daar zaten 5 arias in van componist Gottfried Heinrich Stölzel. En wat bleek? Ook een versie Bleib bei mir. Tot dan toegeschreven aan Bach. En dan is natuurlijk de vraag, stel dat we altijd al gedacht hadden dat dat van Stölzel was en niet van Bach, zouden we het dan vandaag nog altijd blijven spelen en zingen? Goede vraag.

Bariton Benjamin Appel met Concerto Köln Bistro Bohemier. En de melodie is dus van Gottfried Heinrich Stölzel terug te vinden in een van zijn opera's. De Concerti Grossi van Händel die hadden een bepaalde functie in de tijd van Händel. Ze maakten namelijk deel uit van zijn oratoria. Hij componeerde die Concerti Grossi om ze dan te laten horen als een soort van pauzestukken, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen, in zijn oratoria. En het publiek kwam vaak daarvoor ook om te luisteren naar die mooie instrumentale concerto's. Dit is er een van met de English Concert en Trevor Pinnock.

0: dit jaar viert Trevor Pinnock zijn 80ste verjaardag. Maar dit was een opname van jaren terug. Pinnock met de English Concert in een concerto grosso van Händel, een bundel. Opus 6, het 11e concerto daaruit. Het waren 12 concerto's in totaal. 10 waren er nieuw. Een paar had hij hergebruikt. Dat waren eigenlijk daarvoor orgelconcerto's geweest. Dat gebeurde natuurlijk wel veel in die tijd. Bij Bach, bij Händel en bij veel van hun tijdgenoten ook.
1: De Zomer van Clara met Mark Janssens.
0: We gaan richting 16:30 op deze zaterdag namiddag met rustige muziek, hoewel. We zitten in Spanje, dat is ja, vandaag de dag niet zo rustig met alles wat daar gaande is. Met gitariste Chu Fei Yang, de Chinese gitariste die eigenlijk aan haar carrière begon na de culturele revolutie, een periode waarin westerse muziek, muziekinstrumenten eigenlijk niet meer toegelaten waren in China. Maar ze werd wel de eerste internationaal echt beroemde Chinese gitariste op een wereldpodium, Chu Fei Yang. España speelt ze van Isaac Albéniz.

Enkele momenten uit Spanje van Isaac Albéniz met gitariste Zhu Feiyang, die uit China komt oorspronkelijk, maar al heel wat jaren woont in het Verenigd Koninkrijk. En als u meer gitaar wil, dan hebben we voor u straks op Clara Continuo, onze andere zender, na 5 uur het eerste concerto, gitaarconcerto van Mario Castelnuovo Tedesco. En dan is de solist Narciso Yepes. Ja, als je ze zou optellen in de 19e eeuw, alle arrangementen die gemaakt zijn door componisten, violisten, pianisten van muziek van anderen, dan heb je een hele lijst, daar ben je een hele tijd mee bezig. Pablo de Sarasate bijvoorbeeld, geweldige vioolvirtuoos, maar ook componist en arrangeur. Hij deed dat heel graag. Als hij zelf viool speelde, om ook iets te kunnen spelen dat hij zelf had gearrangeerd. En het bekendste is wel zijn fantasie op Carmen van Georges Bizet. Pablo de Sarasate met violiste Hilary Hahn.

Violiste Hilary Hahn in de voetsporen van Pablo de Sarasate met deze fantasie, de concert op Carmen van de Sarasate, die in Parijs ging wonen, maar daar in het begin moeilijk aan de bak kwam. Dus ging hij op tournee naar Noord- en Zuid-Amerika voor 2 jaar, want hij wou wel eens meemaken dat hij succes had. En hij was ook gevoelig voor het geld dat binnenkwam. Hij was zeer onder de indruk van de toenmalige Steinway Hall in New York, maar New Yorkers, de mensen die er woonden, vond hij maar niks. Hij zei in New York, ik vind het eigenlijk een miserabele stad. En zijn mensen zijn dat ook. Hij was heel scherp, Pablo de Sarasate. Hij zegt, iedereen leeft er alleen voor het geld, voor de business. En al de rest beschouwen ze een beetje als een hobby.

Mio Babino Caro uit de korte opera Gianni Schicchi van Puccini, hier met Kire Te Kanawa, die ondertussen haar eigen zangwedstrijd heeft, Te Kanawa Song Quest. Zaterdag 11 juli, dus niet zo lang geleden, was er de finale en de winnaar werd een jonge kerel van 19 jaar, een contratenor Samuel Mattaele. Het is bijna 5 uur, hier op Clara is er na 5 uur Miles Davis, maar als u klassiek wil, dan kan u natuurlijk op Clara Continuo terecht. Ik wens u een mooie zomeravond.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Here he is, Miles Davis.
2: Met zijn meest legendarische album zorgt hij voor de blauwdruk van hoe jazz vanaf nu hoort te klinken.
4: You make new laws. You learn new music. You don't go back.
2: Met Lee Steppe, Guy Peters, Casper van de Velde en Hendrik Lazure. In Miles, Badass en Jazzicoon. Straks om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
5: Het is 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Frankrijk en Spanje blijven de natuurbranden woeden. Frankrijk zet extra militairen in om inwoners te evacueren. In India is een einde gekomen aan wekenlang studentenprotest en we gaan live naar de Tour. Frankrijk zet vanaf vanavond nog eens 500 militairen in de strijd tegen de natuurbranden in het zuidwesten van het land. Er waren al 1000 militairen ingezet om inwoners te evacueren en te helpen om hun woningen te beschermen tegen het oprukkende vuur. Ten westen van de stad Bordeaux zijn de bewoners van verschillende gemeenten geëvacueerd. Zo'n 7000 inwoners worden opgevangen in een grote hal in het noorden van de stad. De solidariteit is er groot, vertelt collega Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
6: Hier is het een komen en gaan van auto's, karren rijden hier rond. Mensen komen hier allerhande spullen geven. Droge voeding, blikvoeding, maar ook verse groenten en fruit, drank, babyvoeding, voeding voor huisdieren en zo. Want wie geen vrienden of familie heeft, of wie niet in een hotel wou slapen of zo, ja, die kunnen hier eigenlijk terecht in die grote expohal. En wat daar opvalt als je met die mensen spreekt, ze vinden dat ze onwaarschijnlijk goed en warm ontvangen worden. Het is hier goed georganiseerd. Iedereen zorgt voor elkaar en ze komen eigenlijk niks tekort. Dus eigenlijk is het wel opmerkelijk dat in heel grote miserie mensen goed voor elkaar kunnen zorgen.
5: In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid nog verder uitgebreid. Verschillende brandhaarden hebben zich daar samengevoegd tot één grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn al geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. Volgens de autoriteiten is dit de ergste brand ooit in de regio. En het blijft bijzonder moeilijk om de brand te blussen. Wie in de buurt is geweest van een natuurbrand kan volgens experten door het fijn stof in de lucht lichamelijke gevolgen ondervinden, zelfs na een korte blootstelling. De eerste symptomen van blootstelling aan fijn stof kunnen al na een paar uur optreden. De meest voorkomende klachten zijn ademhalingsproblemen en luchtweginfecties. Maar dat is zeker niet het enige, zegt milieu-epidemioloog Tim Nafrot van de Universiteit Hasselt.
7: Die deeltjes zijn zo klein dat ze ook onmiddellijk in de bloedbaan terechtkomen en kunnen daardoor tal van andere aandoeningen verergeren, triggeren, waaronder ook hart- en vaatziekten en ook bijvoorbeeld migraine. Dus een kortstondige hoge piekblootstelling is aangetoond met bosbranden dat het risico op sterfte voor luchtwegaandoeningen met 10% stijgt en hartfalen met 20%.
5: In India is het studentenprotest voorbij nadat de minister van Onderwijs is afgetreden. Wekenlang waren er massale jongerenprotesten tegen de werkloosheid in India en tegen de corruptie in het hoger onderwijs. In mei bleek dat het ingangsexamen geneeskunde na gesjoemel moest worden overgedaan. Volgens lokale media stapten als gevolg daarvan verschillende studenten uit het leven. De actievoerders eisten onder meer het ontslag van de minister van Onderwijs. Dat ontslag is nu aangekondigd en de regering zal ook andere eisen inwilligen, vertelt correspondente Davy Boerema.
8: Verschillende stemmen zeiden, we hebben nog wel wat meer te behalen, want met het opstappen van die minister wil niet gezegd zijn dat het systeem echt verbeterd wordt. We hebben een heel verandering van het onderwijssysteem nodig. En het moment dat dat fout gaat, dat er opnieuw dingen gebeuren waar wij het niet mee eens zijn, zijn we bereid om hier weer terug te komen.
5: De Ecuadoriaan, of Doraan beter, Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van deze Ronde van Frankrijk gewonnen. De drager van de bolle trui bleef als enige vroege vluchter over. Remco Evenepoel maakte indruk en werd tweede. Daarmee stelt hij zijn tweede plaats in de eindstand veilig, Christophe van de Goor.
1: Ja, dat is absoluut waar. Hè. En Remco Evenepoel bleef eigenlijk wel iets te lang bij het duo Pogacar en Isaac Del Toro, maar finishte toch nog knap als tweede. En we beginnen met Carapaz natuurlijk. Op hem kleven meerdere etiketten. De beste klimmer, de strijdlustigste renner en met 2 ritoverwinningen in 3 dagen tijd ook de heerser in de Alpen. De Olympische kampioen van Tokio 2020 vloog in de finale naar Alpe d'Huez voorbij de Amerikaan Sepp Kuss, die tot 2 toe een bocht miste en viel. Gele truidrager Pogacar had alleen maar oog voor zijn jongere ploegmaat Del Toro voor diens 3e plaats. En Evenepoel bleef daardoor iets te lang hangen bij dat duo. Mits wat misschien meer durf, had hij deze etappe ook nog kunnen winnen. Maar morgen staat Evenepoel toch maar knap op de 2e plaats in Parijs op het podium naast Pogacar. Zijn beste prestatie ooit in de Tour. De alles overheersende Pogacar komt straks ook in de erelijst met 5 toeroverwinningen naast Merckx, Hinault, Anquetil en Indurain.
5: Dankjewel, Christophe. En de slotlid van morgen in de Tour wordt ingekort tot 89 kilometer. De Tourorganisatie wil zo de hulpdiensten ontlasten, want die zijn nodig voor de vele bosbranden in Frankrijk. De aanloop naar de lokale lussen in Parijs wordt geschrapt. De renners zullen dus meteen rondjes rijden op de Champs-Élysées. De drievoudige beklimming van Montmartre blijft wel behouden. Vanavond en vannacht meestal licht bewolkt, minima tot 19 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. In de namiddag kans op buien, maxima van 19 tot 24 graden. Maandag begint opnieuw bewolkt, daarna opklaring, maxima van 22 graden aan zee tot 25 elders. De zware natuurbranden in Frankrijk en Spanje, daarmee begonnen we ook dit bulletin. Tienduizenden hectare natuur zijn al in vlammen opgegaan. In beide landen samen hebben al meer dan 250.000 mensen hun woning moeten verlaten. Frankrijk zet 1500 militairen in om te helpen bij de evacuaties en het bewaken van de verlaten woningen. Meer op 14nieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.
3: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
9: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
3: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
9: Por VRT Max.
10: There's no shortcut. You know, I'm no accident. What does that mean?
11: The legendary.
10: You know what I mean?
0: Miles, badass en jazz-icoon.
10: I never suffer.
0: Met Lee Steppen. Welkom bij Miles. We duiken hier in het leven en het muzikale parcours van Miles Davis. Ik ga 9 afleveringen in gesprek met jazzhead Guy Peters en telkens een andere fijne gast. En samen ontdekken we wie die mysterieuze muzikale chameleon Miles was. Wat zijn trompetsound zo uniek maakt en waar de drang en de goesting vandaan kwam om zijn muziek altijd weer een nieuwe richting uit te sturen. 1 woord gebruikte hij te pas en te onpas. Motherfucker. Dat was hij zelf ook. Een genie en een badass. The Prince of Darkness. Samen met u heel benieuwd naar de muziek en de kleurrijke verhalen die erbij horen.
12: Guy is de baas vandaag. Guy gaat soms rond 5 minuten zwaaien als hij zoiets heeft van stappen.
13: Ik ben ook sfeermeester.
12: Ja, ik zit altijd...
14: Okay.
12: Ik ben ook sfeermeester. Ik zet de erp af.
14: Oké, okay, so, hot jazz.
15: Heismeister.
14: Zwaar.
12: Zullen we eraan beginnen?
15: Let's go.
12: Welkom. Hendrik Lazure en Casper van de Velde, jullie zijn samen schnitzel, maar ook nog zoveel meer. We vonden het te mooi om jullie niet samen uit te nodigen, hier bij Miles vandaag. Maar jullie zwermen af en toe uit en komen dan weer samen, of zo, ja. Mag ik het zo zeggen?
15: Ja, dat is zeker waar.
12: Ja, jullie zijn nog piepjong ook, toch? Jong?
14: Goh, dat begint toch te wegen, hè?
15: Ja, piepjong zou ik ook niet meer zeggen.
14: Nee.
15: Maar eer, jong volwassen.
14: Ja,
15: zoiets.
12: Ja, en toch zie ik jullie als een soort van vaste waarde in de Belgische muziek al. Jullie zijn toch ook al lang bezig, nee?
14: Dat is wel waar.
12: Als kinderarbeid.
14: Ja, toch nog maar net legaal eigenlijk.
15: Ja.
14: Gelukkig dat we nog niet veel verdienden. We
15: werden betaald in vakbonds.
12: Ja, toen waren jullie daar nog blij mee.
15: Ja, ja.
14: Wat nog altijd zo. Ja. Maar ze verkopen niet veel meer in de FNAC.
12: Ja. Schnitzel ontstond als jazz meets minimal, hè. Heel speels. Maar die koers die wordt alsmaar eigenzinniger, mag ik dat zeggen? Een beetje toch?
16: Zeker wel.
17: Zo waar.
12: Ik herinner mij heel lang geleden, ik vroeg me net af hoe lang het zou geleden zijn, zijn we ooit eens samen in een camionet naar Amsterdam of heen en terug gereden, hè, voor een of andere Belgische muziekavond daar. En ik herinner mij dat Hendrik toen zei van, ja, met Schnitzel willen wij onze muziek van alle franjes ontdoen. Een beetje à la Satie. En ik moet altijd lachen als ik jullie muziek hoor. Er zijn ook veel franjes bijgekomen.
16: Ja, dat is zeker waar. Ja, ik denk dat we gewoon altijd rebelleren tegen ons eigen. In eerste plaats.
12: Afzetten tegen uzelf.
16: Ja, en vooral iets doen wat dan onszelf verrast. Dus in die zin is wat ik 8 jaar geleden zei totaal niet meer van toepassing.
12: Kijk, daarom zijn jullie dus gewoon heel geschikt volk om over Miles Davis te komen praten, denk ik.
16: Ah, leuk.
12: We zitten meteen al op de juiste vibe.
16: Ja, op het juiste pad.
12: Ja. Dag Guy Peters.
18: Dag Christeppe.
12: Ja, wij kunnen jou hier niet missen. Hè? Vaste waarde, rotsende branding, jazzhead. Wat kan ik nog meer zeggen?
18: Piepjongen.
12: Zeker. Mooi t-shirt. Ja, ja. En ik ben heel benieuwd waarmee jij ons weer gaat verrassen vandaag. Ik vermoed dat je het nog een beetje achter de hand houdt. Zullen we met de schnitzels beginnen?
18: Inderdaad.
12: Ja. Kasper, wat is het eerste waar jij aan denkt als je aan Miles denkt?
19: Ik denk aan glitter. Wow. Ik denk aan vernieuwen, vernieuwers. Dat is zo. Ja. Glitter, omdat ik zie hem in die periode van zo jaren 80, 90.
12: Skibril,
19: rode trompet.
12: Leren jasje.
19: Over the top.
12: Brede epauletten.
19: Ja, al die dingen. Kanten sokken, wie weet. En ja, dat is zo het beeld dat ik daarvan heb.
12: Misschien moeten we toch even zeggen, Guy, dat Kasper wel zeer mooie kantenkousjes aan heeft. Het is een hele toffe combi. Ik denk dat ik die ga pikken. Ik denk dat ik gewoon...
19: Ja, je zit ervoor gewonnen.
12: Ja, dat Kasper mijn stijlicoon mag zijn vanaf nu. Kanten witte kousjes en Teva sandalen. Ja. Miles zou dat ook er een boontje voor gehad hebben, denk ik.
19: Ja, zoals Miles het ooit deed. Op dat eiland ga ik verder. Ja.
12: En zullen we iets over de muziek zeggen, Kasper? Waar denk je aan als je aan de muziek denkt?
19: Ja, er is gewoon...
12: Veel naar geluisterd.
19: Naar Miles Davis ooit, ja. Ik heb wel heel veel naar Miles Davis geluisterd. Omdat mijn papa had uiteraard een cd-box van Columbia Records. De verzameling Columbia Records. En
12: dat is een box met hoofdletters? Zijn er veel dan?
19: Dat zijn er heel... Ja, dat zijn er denk ik 90 of zoiets. Of zelfs meer dan 100.
12: Een meter Miles of zo.
19: Een meter Miles. Moet dat bestellen op café, ja. Ja, het zijn heel veel cd's. Dus we hebben heel veel geluisterd thuis, eigenlijk.
12: Dus uw papa had een beetje een soort van... Was een beetje een Miles-aficionado?
19: Een Miles-head. Ja, dat is...
12: Ja, zo mocht ik Guy dus niet noemen. Dat is wel raar.
18: Een Miles-head?
12: Ja.
19: Ja, dat is misschien ook wel te veel...
16: Een ding.
19: Idolisering van een persoon. Maar ja, ik denk dat onze...
12: Dus jouw papa wel?
19: Ja. We hebben gewoon heel zo jazz samen een beetje ontdekt, denk ik. En dan...
12: Jij speelt drums, is jouw papa ook een muzikant?
19: Ja, hij is trompetist.
12: Oké.
19: En... Ja, we zijn, toen ik naar de muziekschool ging en jazz ging studeren, dan is hij ook opnieuw naar de muziekschool gegaan. En hebben we samen ook in het combo gezeten op de muziekschool.
12: Oh, te mooi om waar te
19: zijn. Ja, heel cute.
12: Ik ging iets over kantensokjes zeggen, maar ik slik het in.
19: Komt misschien later nog.
12: Ja, ja.
19: Ja, en dan heeft hij op een bepaald moment die een box gekocht. En dan is dat zo... Ik heb dan Kind of Blue cd gekocht, heel vroeg, en dan is dat zo. Ja, er is veel om naar te luisteren in zo'n box, dus ja, je kunt zo op elk moment van de dag wel een cd van Miles Davis opzetten.
12: Ja, zalig. Hendrik, ben je ook bekend met een meter Miles?
16: Ik ben zeker niet bekend met alles van Miles eigenlijk, maar het is wel je ontkomt er niet aan, hè. Als je jazz studeert of jazzmuzikant bent, ze smijten er bij wijze van spreken mee naar je hoofd. Op een manier.
12: Het is ook waanzinnig, hè, met er nu nog eens diep in te duiken. Als je zo in dat leven en die muziek van Miles duikt, dan passeert de hele jazzgeschiedenis
16: dat is
12: gewoon nog eens. Hè?
16: Maar dat is wat ik heb met de muziek van Miles. Dat was toen ik studeerde op het conservatorium, werd daar zoveel over gebabbeld en zo, dat ik ook een beetje weigerachtig was om daar dan heel de tijd naar te luisteren. Maar nu, later, elke keer als ik iets van Miles luister, dan ben ik sta ik wel versteld van de frisheid en zo de esthetische ja, ik weet, er is een esthetische kwaliteit aan dat echt enorm specifiek is altijd.
12: Ja, we hebben dat hier al een aantal keren gezegd. De Miles-esthetiek klinkt misschien een beetje overdraven, maar het is er gewoon. Ja. Het zit overal in.
16: Het is echt stijl gewoon. Heel veel stijl.
19: Ja, dat is waar. En ik denk ook zo in het samenbrengen van mensen en groepen samenstellen en die ergens richting geven dat, en de band laten spreken, dat is zo heel consistent in zijn oeuvre.
12: Nee. Heb jij een favoriet album, Hendrik?
16: Ik zou toch Kind of Blue zeggen. Ja. Omwille van de... Er zit een enorme rust in. En een... Ja, ik snap heel goed waarom ze dat cool jazz noemen. De frisheid en zo. Het is zo'n icy quality dat ik mij enorm in kan vinden.
12: We gaan luisteren naar Blue in Green. Mm. En dat staat nu net toevallig. Het is geen toeval dat jullie hier zijn vandaag op dat Miles-album waar we het in deze aflevering vooral over willen gaan hebben, Kind of Blue. Miles deed weer iets anders hier en het werd misschien wel het meest classic album in de jazz ever since.

0: Zo klinkt Kind of Blue, een klassieke parel en voor heel veel mensen de ingang in de jazz. De muzikanten van Schnitzel zijn hier. Heel benieuwd welke snaar Miles bij hen vandaag nog raakt. Giet is wel een universeel album, hè, dat Kind of Blue. Heel veel mensen zijn daar zot van, gewoon.
1: Het is voor heel veel mensen de kennismaking met jazz. Het is ook voor heel veel mensen vaak het mooiste album dat ze ooit gehoord hebben. Ik merk ook dat iedereen die rust mooi vindt. Maar dit is ook echt, denk ik, wel een geval waar bekend en berucht ook wel echt terecht is. Het is ook echt een van de onverslijtbare platen van de jazz, vind ik. Ik
0: word het is het fantastisch, nooit, blijft fantastisch. Tijdloos ook echt.
1: Ja.
0: Kasper, als jij aan Miles denkt, wat betekent die voor u? Kan je dat kort samenvatten?
2: Ja, wel, ik moet nu denken, want als ik aan Miles denk, denk ik uiteraard zo aan het vernieuwende. Hij is een vernieuwer in jazz en in muziek. Maar dus daar moet ik heel erg aan denken. En dat is zo'n inspirator. Maar tegelijk ook wel op persoonlijk vlak verpersoonlijkt hij, denk ik, iets waar ik helemaal niet zo achter sta. En ik weet er niet zoveel van, maar in mijn herinnering is hij ook wel een soort beetje misogyn karakter of heel machismo. En allee, hij is ook heel expressief, dat vind ik wel inspirerend.
0: Het is een beetje glad ijs, we bevinden ons al gauw op roddelterrein, maar we moeten ook de waarheid spreken. Gewoon, Miles had een schaduwkant, dat is duidelijk. Ja. Daarom noemen we deze podcast ook Miles Badass en Jazz-icoon. Ja. Er zat echt wel een donker kantje aan de karakter.
2: En dat is natuurlijk normaal, dat iedereen heeft verschillende kanten. Niemand is een engel natuurlijk. Maar als het dan over inspirerende factoren gaat, dan zijn dat dingen die mij niet... Ja, die me niet inspireren.
0: Ja, waar je liever ver van wil wegblijven.
2: Ja.
0: Ja. Ja, goed dat je dat even aanhaalt. Hij was een cool cat ook wel. Imago en stijlvol, zegt Hendrik daarnet. Dat imago was wel belangrijk.
2: Ja, en dat vind ik wel cool. Want dat vind ik zelf ook wel leuk om mee te spelen. Met zo'n imago of met uitstraling. En met...
0: Ik probeer nu niks over de kant of zo.
2: Nee, maar de mensen zijn al aan het fantaseren natuurlijk. Hè. Maar zo, ja, uiterlijk en kledij, modebewustheid, dat is iets dat mij ook wel ligt en mij ook wel inspireert.
0: Hij ging ook zo voor een aantal totale metamorfoses, hè?
2: Ja,
0: eerst heel strak in het pak en dan zo hippie galore met spiegeltjes en Jimi Hendrix
2: heel
0: achterna.
2: Vind ik cool dat je dan niet je vastpint op één bepaalde look en dan die persona blijft of zo, is het? Dat je in constante evolutie blijft als mens en als artiest. En
0: wat hem ook wel typeert, als je er zo dingen over leest, is dat hij de studio inging. Hij had een visie, soms had hij alleen maar schetsen, maar hij ging heel vaak voor first takes. Er zat een soort van vergevingsgezindheid.
2: Ja.
0: Ook wel weer bij hem dan, van het moest de juiste vibe hebben, de juiste energie, het moest niet afgelikt klinken of zo.
2: Ja, dat is iets dat ons ook wel heel erg ligt in onze muziek. Allee, we hebben wel zeker een duidelijk beeld voor ogen van wat we willen doen. Maar we gaan ook wel hard op de eerste take, de spontaniteit is heel belangrijk. Speelse.
3: En ook soms accidenten die dan gebeuren en die dan nooit te reproduceren zijn. Of
0: de rafelrand.
3: Ja, voilà.
0: De franjes, daar zijn ze.
3: Ja, inderdaad.
2: De franjes.
0: Ja. Een beetje de oneffenheden die de boel toch wat extra
3: Ja, maar ook
0: sfeer.
3: Dat de energie of de sfeer... En, een goed voorbeeld zou zijn, stel dat je probeert iets moeilijk te doen met een bepaald soort musiceren, in een soort...
2: Yes.
0: Ja, een beetje de oneffenheden die de boel toch wat extra
3: Ja, maar ook
0: sfeer.
3: Dat de energie of de...

0: fout omarmen ook gewoon. Doen alsof het zo bedoeld
1: was. Ja, maar het is gewoon geluisterd naar mensen die iets proberen en dat proberen van elkaar te zoeken of tegen elkaar af te duwen.
0: Dat voel je, hè?
1: Ja, dat is veel waardevoller dan iets correct uitvoeren.
2: En dat is ook iets dat mensen kan inspireren, denk ik. Of dat is iets ook wel dat ik dan in Miles' muziek heel erg inspirerend vind, is dat proberen ergens naartoe te gaan en dan hoor dat dat niet lukt. Mm-hmm. Maar zo menselijk. En dat is zo, wauw, oké. Die God die daar dan staat, of zo, hoe dat mensen hem ook aanschouwen, die dan toch die menselijkheid toont door zo iets te proberen, te falen, maar toch de band te liften. Ja.
0: Nou, heerlijk. Hij deed ook echt iets nieuws hier, hè?
3: Kind of Blue is zeker uniek en ja, neemt een heel bijzondere plaats in.
0: Hij veranderde de regels van het spel eigenlijk, hè?
3: Ja, en tegelijkertijd ging het ook wel ergens stap voor stap. Want het spelen met texturen van zijn begon eigenlijk al 10 jaar ervoor.
0: Dus eerst was de muziek veel drukker, veel meer noten en hij begon dat langzaamaan uit te kleden, mag ik het zo zeggen?
3: Ja, eigenlijk kan je het zo wel zeggen. Ja. Hij heeft dan ergens ideeën opgestoken over modale jazz. Hij ging bij andere componisten en bij boeken en dergelijke. Dus dat ging wel stap voor stap. En een plaat voor Kind of Blue werd er ook al modaal gespeeld. Maar dit was eigenlijk, ja, dit was waar het allemaal op zijn plaats viel. Dit was een plaat die volledig in het teken stond van die nieuwe stijl.
4: For the history of jazz, you know, that's like Abraham Lincoln's laws, which are nothing, you know. You make new laws, you know, you learn new music, you know, you don't go back. Anybody can copy.
0: En hier blijkbaar was er ook een soort van aanleiding. Hij ging met zijn vrouw, Frances, naar een Afrikaanse dansgroep kijken. Hij hoorde daar duimpiano's en hij was er weg van. Hè. Eerst wilde hij niet mee, maar toen hij het gezien had, vond hij het echt een max. En hij wilde daar een album rondmaken en dat werd Kind of Blue. Dat hoor ik. En Mbira is nu het laatste dat ik daarin hoor eigenlijk.
3: Ja, het is een van die minder bekende verhalen. En ik weet ook niet of hij echt een album daaraan wilde wijden. Maar het is wel zo dat hij blijkbaar naar een voorstelling was geweest in New York. Als ik me niet vergis, was dat met muziek uit het land Guinea.
0: Ja.
3: En daar komen inderdaad heel veel van die Mbira's in voor. En die hebben een heel speciale en een heel warme en tegelijkertijd metallige sound. En hij wilde dat blijkbaar reproduceren met eigen muziek. Achteraf heeft hij blijkbaar wel ergens gezegd dat hij er niet zo heel goed in geslaagd was. Maar het is wel heel, heel fascinerend en het is heel leuk om eens opnieuw te luisteren naar die plaat met die informatie in het achterhoofd.
0: Wow. Ja, en Casper zei daarnet, God, dat is zo'n Mbira, dat is ook echt een telephone of God, noemen ze dat hè, in Afrika. Ja. Dat is echt een heel spiritueel instrument, dus misschien zitten we er wel dichtbij. Hè.
2: Ja, en ook het proberen van iets en daar dan niet in slagen, maar toch dan iets.
5: Dan kom je ergens anders uit. Ja,
2: voilà, komt ergens anders uit. En je hebt niet die verjazzde Mbira-plaat gemaakt.
0: Ja, de insteek was er wel.
5: Ja,
0: hij wist ook heel goed wie hij vroeg om mee te spelen, want hij wilde per se pianist Bill Evans voor zijn impressionistische kantje. Hè?
3: Ja, dat was een muzikant met een klassieke achtergrond en die denk ik dat touché had waar hij naar zocht, die verfijning. Ik denk ook dat hij bewust zo een pianist heeft gekozen met een soort van meer Europese stijl, die niet zozeer uit die blues kwam, zoals een Wynton and Kelly bijvoorbeeld, die ook op de plaat meespeelt, maar toch.
0: Die bracht een beetje klassieke muziek binnen. Zo.
3: Ja, ik denk het wel. En dat is ook, denk ik, een manier geweest van Miles om er zeker van te zijn dat er ook meer acceptatie zou kunnen zijn vanuit die kant.
0: Ja. Hij was ook een beetje een buitenbeentje in die groep, Bill Evans. Hij was de witte pianist die meedeed. En in dat hele verhaal van Miles, die zal wel enorm getraumatiseerd zijn door een hoop racisme dat zijn pad gekruist heeft. Maar hij was ook niet zo lief met Bill Evans, want hij plaagde hem echt daarmee dat hij een whitey was. Hè? We don't want no white opinions, zei hij dan. En dan moest iedereen heel hard lachen, behalve Bill. Die werd er wat ongemakkelijk van, naar het scheen.
3: Ik denk volgens alle verhalen was Bill sowieso al een redelijk timide man. Dus ik denk dat hij wel zijn peer gezien heeft.
0: Ja. We gaan luisteren. Hè. Is dit een goed voorbeeld van hoeveel openheid er in deze muziek zit, Guy? Flamenco sketches?
3: Ik denk dat er moeilijk een beter voorbeeld te vinden is. Iedereen kent eigenlijk So What, maar So What is dan nog het meest energieke nummer op het album, maar als er eentje echt die openheid belichaamt, dan is het wel dit, denk ik. Ja.
0: De muzikanten die dwalen hier vrij rond binnen een sfeer en een klankwereld zonder ook maar een greintje haast om ergens aan te komen.

0: Zo klinkt Kind of Blue. De muzikanten krijgen geen vast akkoordenschema om te volgen van Miles, maar ze bewegen eigenlijk vrij door een reeks toonladders. En dat maakt dat het allemaal heel dromerig en ruimtelijk klinkt, alsof de muzikanten niet zozeer een vaste route volgen om ergens te geraken, maar samen een landschap verkennen, mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, zoiets. Ja, het voelt heel zo mijmerend. Heel los. Dat is heerlijk, vind ik.
0: Ja. Een paar jaar daarvoor ging Miles naar Parijs in 1957. Er zat ineens een gat in een tourschema dat moest opgevuld worden. Hè. Lege dagen op tour, dat wil je liefst niet te veel meemaken. En zo kwamen daar ineens opnames bij voor de soundtrack van de film van Louis Malle, een jonge filmmaker toen. Heel spontaan allemaal, volledig geïmproviseerd bij de beelden. En ja, die soundtrack die kennen we nu allemaal. Dat is ongelooflijk gewoon. Dat draait 100% rond sfeer. Maar ja, eigenlijk doen ze maar wat, zou je kunnen zeggen. 'S Nachts werd die film geprojecteerd en ze speelden gewoon mee. Maar dat komt wel binnen, hè? En hoe komt dat? Ik kan daar niet goed mijn vinger op leggen.
1: Ja, het is echt prachtig, vind ik. Het is een heel mysterieus soort muziek. Ook Kind of Blue, maar ook die Ascenseur pour l'échafaud. Dat... Als je het zou analyseren, er is iets heel simpel aan, maar ook er zit een frictie onder precies, dat je niet goed, ja, je kunt niet goed intellectualiseren wat dat dan eigenlijk is, dat het zo goed maakt. En dat, voor mij is dat iets waar ik altijd naar op zoek ga in muziek, dat ik heel graag hoor, is een soort van mysterie. Ik probeer daar ook naar te streven en alles dat ik zelf doe, dat je ergens een soort van groot vraagteken centraal stelt in waar dat de muziek over gaat. Dus dat je niet direct kunt zeggen van, ah ja, dat is wat het mooi maakt, maar dat je gewoon met vragen achterblijft. Dat vind ik belangrijk.
2: If you like music, you know, and you play, and you can show your love for music, what you play, what you write, you survive. You don't have to worry, as long as you love it. When your love turns sour on it, you should give it up.
0: Ja, when your love turns sour, zover gaan we het niet laten komen. Hè? Is dat herkenbaar voor jou als muzikanten echt boven zichzelf uitstijgen? Je gaat ook veel naar concerten. Ja, dat zoiets... Dat je naar huis rijdt met vraagtekens.
3: Het is heel herkenbaar. Ik speel zelf al heel lang geen muziek meer, maar ik ga wel naar redelijk veel concerten. En ik denk, iedereen die dat regelmatig doet, die kent wel dat gevoel dat er iets... Dat er plots iets in de lucht hangt, iets heel ondefinieerbaar. En dat heeft niks te maken met partituur of met techniek, maar ik denk met muzikanten die vaak zelf iets aan het ontdekken zijn. En het mooie daaraan is dat... Dat is iets heel mysterieus, zoals Hendrik al zei. Heel raadselachtig hoe dat gebeurt. Dat is heel moeilijk te benoemen waar dat precies aan ligt. Maar iedereen die open oren heeft, zal dat wel herkennen.
0: Ik wilde het net zeggen, het is iets heel universeel. Ja. Als het binnenkomt, je moet er niks kennen van muziek. Je moet gewoon... Ja. Je voelt dat gewoon binnenkomen.
3: Dat is inderdaad. En dat is zelfs met de meest vrij geïmproviseerde muziek. Er zijn soms van die momenten dat die muziek plots meer wordt dan ze al was... En dat is ook altijd het moment dat je mensen soms ziet rondkijken en dan naar elkaar zo zoeken naar een soort van bevestiging van hoor jij wat ik hoor?
0: Ja.
3: En dan zijn ze samen en knikken. En dan weet je gewoon van, hier gebeurt iets dat niet op papier staat.
0: Fantastisch. We gaan luisteren naar het openingsstuk van Ascenseur pour l'échafaud. Miles Davis die creëert hier dus met een paar spaarzame noten een nachtelijke sfeer. Ze namen ook 's nachts op. Het klinkt heel vrij en melancholisch. En hij speelde dit gewoon midden in de nacht in Parijs, terwijl de filmbeelden geprojecteerd werden.

0: Maal speelde deze soundtrack met vooral Franse muzikanten en ook Kenny Clarke, want die woonde toevallig in Parijs toen. Tijdens een nachtelijke sessie in Parijs hadden hem gevraagd om de filmmuziek van Ascenseur pour l'échafaud te maken. De nieuwe film van Louis Malle, op dat moment een jonge filmmaker in 1957. En Miles deed het weer. Hij veranderde de regels. En dit werd daarna gewoon de blauwdruk van hoe de soundtrack van een film noir kon klinken. Gee, he did it again.
1: Ja. Het is weer zo een van die momenten dat de juiste stukjes allemaal op een plaats vallen, denk ik. En
0: hij speelt maar een paar noten, maar het is wel bunkerop, hè?
1: Ja, en dan zeker als je weet dat het eigenlijk helemaal niet de bedoeling was dat hij naar Parijs ging om dat te doen. Hè? Dus daar vallen een paar concerten weg. Plots dient er zich een kans aan. Hij speelt dan met muzikanten die hij weliswaar kende, maar wat geen vaste partners waren. En toch voelt deze muziek, ondanks het feit dat die trompet wel van voor staat, echt aan als een heel mooi geheel. En dat hij dan bij zijn eerste poging om muziek te maken bij een film meteen ervoor zorgt dat het eigenlijk wel zo'n beetje een van de ultieme soundtracks is, zeker binnen die sfeer. Dat is dan weer ongelooflijk eigenlijk.
2: Would you be a musician if nobody ever heard you? Why?
3: Because I love music. It's in my head. I can't get it out.
2: Hey, listen.
3: Yeah.
2: You're hearing it yourself.
3: I hear it now.
0: Hij was ook altijd aan het zoeken, altijd in beweging. Als er één ding is over Miles dat we moeten zeggen, is dat een ongelooflijke vernieuwer was gewoon. Die altijd zichzelf en met hem de muziek probeerde opnieuw uit te vinden. Heb jij jezelf al eens moeten heruitvinden, Casper? Want dat is ook wel iets universeels eigenlijk. We maken dat allemaal wel eens mee.
4: Ja, ik heb dat wel heel erg gevoeld, denk ik zo een paar jaar geleden. Na mijn echt zo academische conservatoriumperiode, waarin ik voelde dat ik zo nog in dat idioom van wat dat je aangeleerd krijgt speelde en eerder heel erg beheerst.
0: Het schoolse aspect.
4: Het schoolse misschien en zo. Maar ik voelde ineens ergens iets van energie dat ik kwijt wou in mijn spelen. En dan ben ik dat zo meer gaan toelaten om niet hyper gecontroleerd te spelen, maar dat echt los te laten en kracht en volume en zo energie over te brengen.
0: Was het ook een beetje broedermoord, even weg van Hendrik? Want jullie zijn echt samen opgegroeid in de muziek. Ik ben niet aan het stoken.
4: Nee.
0: Ik ben stoken aan het doen.
4: Dat is wel waar, want ik heb dan ook een band samengesteld waarin dat echt centraal staat, zo Crop Top Core. En dat is iets waarin dat we improvisatie en hardcore gabber muziek mengen. En dat belichaamt dat heel erg, zo die gewoon energie blast. En dat doet echt deugd en ik voel het al zo. Dat ik dat nodig heb om die energie daarin te steken en dat los te laten. En dat was zonder Hendrik.
0: Komt hij dan supporteren?
5: Ah, zeker. Ik ben al vele keren geweest.
4: Ja. Dat was bij de eerste keer ook.
5: Ja.
4: Dat was cute.
0: En speel je dan anders bij Schnitzel daarna, als je weet dat die demonen eens even losgemogen hebben?
4: Wel, in de manier waarop dat onze muziek nu is, hoe ze nu is, zit dat aspect daar ook wel veel meer in. Onze meer maximal sound, of zo, die dan nu...
0: De franjes.
4: Wat?
0: De franjes.
4: De franjes, ja. Dat is daar wel ingeslopen, denk ik. En Hendrik heeft dat ook.
5: Ja, ik denk dat we gewoon...
0: Ben jij wel eens echt zo hardcore opnieuw moeten beginnen?
5: Ik heb niet het gevoel dat bij mij zo één groot kantelmoment... Allee, daar kan ik zo de vinger niet op leggen, maar ik heb wel het gevoel dat eigenlijk een gevolg is van mezelf constant de vraag te stellen van wat ik eigenlijk wil doen. En ik heb in het verleden dan wel wat onverwachte sprongen gemaakt of zo.
0: Ja, ik herinner mij wel toen ooit de plaat van het wiel bij mij arriveerde. Ik vond dat prachtige muziek, maar dat was wel And Now for Something Completely Different.
5: Ja, het is dat. Dat is ook...
0: Ik leg jou misschien woorden in de mond.
5: Nee, maar ik kan mij wel vinden in wat Casper zegt over het... Dus wij hebben allebei muziek gestudeerd. Ik heb ook het moment, de dag van mijn afstuderen, heb ik een gitaar gekocht. En dat is ook heel symbolisch van, nu ga ik een keer iets doen waar dat...
0: Nu ga ik eens even
5: niks goed of fout, want... Allee, ik heb eigenlijk wel een goede tijd gehad op school, hoor, maar je zit toch in een kader, waar je zit in een schoolsysteem en dat voelt altijd een beetje raar dat dan muziek of kunst daarin past en je zoekt dan wel manieren om daarmee om te gaan, maar ja.
0: Ja, Miles is ook naar New York getrokken om te gaan studeren aan Juilliard, maar eigenlijk ging hij nooit naar de les. Zeker niet nadat ze daar wat vooroordelen ten opzichte van zwarte muzikanten tentoongespreid hadden. Hij ging gewoon naar de clubs, naar Bert en Dizzy luisteren.
4: Ja, voilà. Ja, maar dat is ook wel dat ik en Hendrik misschien ook het meeste leren uit live spelen en dingen zien, inspiratie halen. Mm-hmm. Dat voor mij doet me zoveel meer groeien dan 10 uur per dag te studeren op een instrument. Ik kan dat niet.
0: Ja. Dus, zijn er trucken voor, zo jezelf heruitvinden of vernieuwen? Of is dat iets wat je in gang zet?
5: Ik denk dat dat voor iedereen anders is, maar bij mij heeft dat te maken met voor een lange tijd dingen toelaten om te maken thuis zonder dat iemand dat ziet. En dan zien waar ik...
0: Schaamteloos.
5: Ja, maar om opnieuw de vraag te stellen van wat wil ik eigenlijk zelf doen? Want om een duur, we zijn muzikanten, we hebben een publiek en dat komt met een bepaalde verwachting van mensen die denken dat ze weten wat dat je gaat doen. Om dan gewoon mezelf terug op te sluiten. En dan pas kan ik mezelf echt de vraag stellen van wat wil ik eigenlijk zelf doen. Of als wij nieuwe muziek maken, dat dan ook lang in een soort cocon blijft. Totdat dat in de openbaarheid komt.
0: Een kunstenaar maakt zijn slechtste werk als hij het op maat van zijn publiek begint te maken.
5: Ja, zoiets. Ja. Ja.
4: Verrassen, ja. Uzelf verrassen en je publiek daardoor ook verrassen. Ik denk dat vernieuwing in de hand werkt. Ja. Ja.
0: Miles deed niet anders. We maken een sprong in de tijd en we gaan luisteren naar het tweede quintet van Miles. Hij speelt daar nog vrijer dan tevoren. Het samenspel blijft sowieso belangrijker dan de individuele kunstjes. Daar was hij niet zo in geïnteresseerd. En het is misschien tof om te luisteren hoe drums, bas en piano niet meer alleen begeleiden. Ze volgen iets, bepalen mee de koers van de muziek, waardoor alles voortdurend in beweging lijkt.

0: Het tweede quintet op Miles Smiles in 1966. De schnitzels zijn bij ons Hendrik Lazure en Casper van de Velde, maar ze zijn veel meer dan schnitzel alleen natuurlijk. Heel blij om hen bij ons te hebben hier vandaag. Hendrik, horen hoe dat quintet de grenzen van de jazz weer aan het oprekken is. Hè? Het voelt ook weer heel los en vrij, maar weer anders. Hè?
1: Ja, dat is waar. Zeker de grenzen van het samenspel aan het exploreren op een manier dat, ik denk, in die tijdsgeest ongehoord was, zeker. Ik denk dat dat een constante is in alles wat we hier zeggen, dat hij zich waarschijnlijk heel bewust was van de tijdsgeest en zo de modieuze tendensen van elk tijdsvak. Wij kunnen dat nu terugluisteren, ook met de wetenschap van dat een legendarische plaat of een kantelmoment was, maar om dat effectief te doen in die tijd.
0: Ja, wisten zij veel, hè? Jimmy Cobb zegt daarover, toen ik naar de studio vertrok voor Kind of Blue, wist ik veel of het Kind of Blue of Kind of Green was. Het was gewoon een sessie, hè? Achteraf geschiedenis.
1: Het was gewoon ook een namiddag in zijn leven.
0: Ja.
1: Dat is waar.
0: Ja, ik heb jou onderbroken, ja, die vernieuwing en ook zo mensen samenbrengen, daar was hij goed in, hè? De juiste mensen op het juiste moment.
1: Ja, inderdaad. En ook rare samenraapsels van mensen, denk ik. Ik daarnet bij Kind of Blue, dat je zegt dat Bill Evans daar dan deel is van die crew. Dat zal gewoon heel raar geweest zijn voor iedereen die in die sessie aanwezig was. Maar dat levert ook wel sparkles op.
2: Ja, voilà, inderdaad. Ja. Dat zorgt dan voor misschien een bepaalde frictie, of dat iedereen een beetje on edge is.
1: Ja, dat
2: ze iets anders doet dan dat ze zouden doen.
0: Comfort vond hij niet zo noodzakelijk voor zijn muzikanten, denk
2: nee,
0: ik. Voilà.
2: Nee, maar hij zat wel er zelf comfortabel bij.
0: Ja, ik denk dat hij voor zichzelf dat comfort ook niet zocht, hè? Door altijd weer nieuwe wegen in te slaan.
1: Ja. Nee, dat is waar.
0: Is dat zo? Mag het niet te comfortabel zijn?
1: Goh, dat is een goede vraag. Maar ik denk dat we zelf ook als muzikanten heel te op zoek zijn naar manieren om ervoor te zorgen dat het niet te gemakkelijk gaat. Dat is waar, ja. Ervoor te zorgen dat je op een manier uit je eigen comfortzone geduwd wordt, omdat daar misschien meer keuze is, meer kans is op een ontdekking dat je zelf niet had voorzien.
0: Zal ik dan hier mijn David Bowie-quote, die ik te pas en te onpas drop, nog eens droppen?
1: Ik ben benieuwd.
3: Ik zal even een pauze nemen dan. Doe maar.
0: Je gaat even verlaten kamer. Ja, ik ben wel zot van David Bowie, die hangt nogal groot in mijn leefruimte. Dat is ook een inspiratiebron. Maar het zou ons misschien te ver leiden allemaal. Maar Bowie zegt, je moet daar in het water gaan, in de zee, waar je voeten de grond net niet meer raken. Daar moet je zijn. Mm. Daar gebeuren interessante dingen.
1: Dat is mooi, ja.
2: Ja, ja. En net,
0: niet altijd, want dan verzuip je. Hè?
2: Niet te ver, ja. Maar zo net waar je uitgedaagd wordt.
0: Gewoon een beetje houvast, maar een beetje uitdaging.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: Gaan we dan afronden door Miles en David Bowie aan elkaar te koppelen.
1: Ja, maar op een manier zijn ze wel heel verwant. Hè?
2: Ja.
1: Ook met David Bowie heeft ook heel duidelijk verschillende fases in artistieke carrière, met heel andere looks, volledig andere esthetiek eigenlijk. Ja.
0: Fantastisch dat we hier belanden. Heerlijk vind ik dat.
2: Davis en David.
0: Oh, zo mooi. Is hij een role model vandaag, Miles, voor jullie? Nemen jullie hem mee als jullie hier vertrekken straks?
2: Zeker voor bepaalde aspecten en voor andere iets minder, denk ik. Maar hij is het al heel lang een model, dus het blijft wel zeker.
0: Een meter Miles, dat neem je mee.
2: Een meter Miles.
0: Ja, en de wife-beater die laat je verder.
2: Die laat ik thuis, ja.
0: Ja. Hendrik?
1: Maar voor mij, ik denk niet rechtstreeks, het is niet een muzikant dat ik zelf heel veel naar luister. Maar elke keer als ik er terug induik, ben ik wel heel hard onder de indruk van wat hij allemaal heeft verwezenlijkt. En zeker ook als je uitzoomt op het hele oeuvre, is dat enorm inspirerend. Dus op een manier zeker wel.
0: Ah, heel fijn dat jullie samen met ons nog eens wilden duiken hier vandaag. En om deze aflevering af te ronden, gaan we nog favoriete muziek van jou draaien. Casper, Ascent van de In a Silent Way sessies. Is het goed?
2: Ja, perfect.
0: Gie, wil jij nog iets toevoegen?
3: Enkel wat eigenlijk al gezegd geweest is. Het was een muzikant en zoveel meer die een onwaarschijnlijk bijzondere sound had. Die wist wat hij deed en met wie hij het wilde doen. Maar ik wil toch ook nog eens benadrukken hoeveel onwaarschijnlijk goede muziek dat er eigenlijk is. Want we hebben die Columbia Box, maar daarnaast is er nog. En er zijn sinds zijn dood nog die bootleg series uitgekomen.
0: Hoeveel meter, Miles?
3: Waarschijnlijk 3 meter, Miles. Maar dat je zo belangrijk kan zijn op zoveel scharniermomenten met zoveel klassiekers, maar dan eigenlijk een oeuvre kan voorleggen dat ja, dat nog zoveel onontdekte parels bevat, dat is echt wel opmerkelijk.
0: Ja, duik er gewoon maar diep in wanneer u de kans heeft. En ja, deze ligt klaar om binnen te kopen. Op VRT Max vind je de 10 beste tracks van Miles. Die heeft Guy daar voor ons samengebracht. En ook eerdere episodes van Miles, Badass en Jazz-icoon zijn daar te vinden. In onze volgende aflevering komt Els Pinault meedoen. En we gaan het dan hebben over Miles in de spotlight. Zij was de coolest man in the room, maar ook een notoire moeilijkaard, een badass en een jazz-icoon. Heel graag tot dan. Dank u, Guy. Dank u, Hendrik en Casper. Super dat jullie er waren.
2: Dank u.

0: is 6 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. In Frankrijk en Spanje zijn nu wel 270.000 mensen geëvacueerd vanwege de zware natuurbranden. Frankrijk zet extra militairen in om te helpen bij de evacuaties. De staking bij de Brusselse brandweer is voorlopig voorbij. En in de Ronde van Frankrijk wint Carapaz de voorlaatste etappe, een zware bergrit met aankomst in Alpe d'Huez. Frankrijk zet vanaf vanavond nog eens 500 militairen in de strijd tegen de natuurbranden in het zuidwesten van het land. Er waren al 1000 militairen ingezet om inwoners te evacueren en om hen te helpen hun woningen te beschermen tegen het oprukkende vuur. Ten westen van de stad Bordeaux zijn de bewoners van verschillende gemeenten geëvacueerd. Zo'n 7000 inwoners worden opgevangen in een grote hal in het noorden van de stad. De solidariteit is er groot, vertelt collega Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
1: Hier is het een komen en gaan van auto's, karren rijden hier rond. Mensen komen hier allerhande spullen geven. Droge voeding, blikvoeding, maar ook verse groenten en fruit, drank, babyvoeding, voeding voor huisdieren en zo. Want wie geen vrienden of familie heeft, of wie niet in een hotel wou slapen of zo, ja, die kunnen hier eigenlijk terecht in die grote expohal. En wat daar opvalt als je met die mensen spreekt, ze vinden dat ze onwaarschijnlijk goed en warm ontvangen worden. Het is hier goed georganiseerd. Iedereen zorgt voor elkaar en ze komen eigenlijk niks tekort. Dus eigenlijk is het wel opmerkelijk dat in heel grote miserie mensen goed voor elkaar kunnen zorgen.
0: Ook in Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid nog verder uitgebreid. Verschillende brandhaarden hebben zich daar samengevoegd tot één grote brand. Zo'n 70.000 mensen zijn al geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. Volgens de autoriteiten is dit de ergste brand ooit in de regio en het blijft bijzonder moeilijk om de brand te blussen. Wie in de buurt is geweest van een natuurbrand en dus is blootgesteld aan fijn stof, kan, volgens experten, daarvan lichamelijke gevolgen ondervinden, zelfs na een korte blootstelling. De eerste symptomen kunnen al na een paar uur optreden. De meest voorkomende klachten zijn ademhalingsproblemen en luchtweginfecties. Maar dat is zeker niet het enige, zegt milieu-epidemioloog Tim Nafrot van de Universiteit Hasselt.
2: Die deeltjes zijn zo klein dat ze ook onmiddellijk in de bloedbaan terechtkomen en kunnen daardoor tal van andere aandoeningen verergeren, triggeren, waaronder ook hart- en vaatziekten en ook bijvoorbeeld migraine. Dus een kortstondige hoge piekblootstelling is aangetoond met bosbranden dat het risico op sterfte voor luchtwegaandoeningen met 10% stijgt en hartfalen met 20%.
0: De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden hebben een voorlopig akkoord bereikt met de Brusselse regering. Maar volgens de socialistische vakbond ACOD moeten de teksten wel nog aangepast worden en is er nog geen definitief akkoord. Volgens de eerste informatie zou er meer geld en meer personeel komen. In een vakantiekamp in Zaporizhia, in door Rusland bezet Oekraïns gebied, zijn volgens Rusland 11 doden gevallen, onder hen 4 kinderen. Of dat klopt is niet duidelijk, want er komt heel weinig informatie uit dat gebied, zegt correspondent Michiel Driebergen.
3: De bezettingsgouverneur die zegt, ja, er zijn 3 recreatiecentra geraakt, beschoten door Oekraïne met drones. Er zijn 11 doden gevallen, 4 kinderen, zegt hij, en 16 gewonden zouden er zijn gevallen. Nou, dat kunnen we niet controleren. In dat gebied zijn geen onafhankelijke journalisten. Wel zien we beelden van brand, we zien beelden van schade. Nou, dat zijn ook verifieerbaar, die ja, recreatiecentra die daar zeker zijn in het zuiden van Oekraïne, wat nu dus bezet is door Rusland.
0: Intussen heeft Oekraïne met 300 drones onder meer een olieraffinaderij diep in Rusland gebombardeerd. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft in de Ronde van Frankrijk de koninginnenrit gewonnen. De drager van de bolletjestrui bleef als enige vroege vluchter over. Remco Evenepoel maakte indruk en werd 2e. Daarmee stelt hij zijn 2e plaats in de eindstand veilig. Het verslag is van Christophe van de Goor.
4: Richard Carapaz, de beste klimmer, jawel, de strijdlustigste renner ook, en met 2 ritoverwinningen in 3 dagen tijd de heerser in de Alpen. De Olympische kampioen van Tokio vloog in de finale naar Alpe d'Huez voorbij de Amerikaan Sepp Kuss, die tot 2 maal toe een bocht miste. Gele truidrager Pogacar had alleen maar oog voor zijn jongere ploegmaat Del Toro en bleef vaderlijk aan de zijde van de Mexicaan om diens 3e plaats in de stand veilig te stellen. Remco Evenepoel bleef iets te lang bij dat duo, maar finishte toch nog als tweede. Mits hij vroeger in actie was geschoten, had Evenepoel misschien wel de rit nog kunnen winnen. Maar onze landgenoot staat morgen in Parijs wel heel netjes naast Tadej Pogacar op het podium als tweede. Zijn beste prestatie in de Tour tot nu toe. De alleroverheersende Pogacar komt in de erelijst naast Merckx, Hinault, Anquetil en Indurain met 5 toeroverwinningen.
0: Het is 45 jaar geleden dat een Belg zo dicht bij de eindzege is gekomen. Voor Remco Evenepoel is het de ultieme bekroning van het harde werk de afgelopen jaren.
5: Super tevreden sowieso. Maar goed, met winnaarsmentaliteit is er een klein beetje ontgoocheling misschien nu voor de etappe. Maar ja, binnen een half uur zal het wel bezinken en... Ja, tweede. Dat is prachtig. Het was heel hard om op dit niveau te komen, maar met alle nodige geduld en alle nodige werk achter de schermen is het toch gelukt. Dus super tevreden daarmee en ook gewoon ja, maar een bewijs dat het ongeloof in mij toch weer onterecht is.
0: Vanavond en vannacht meestal licht bewolkt, minimaal tot 19 graden. Morgen eerst nog opklaringen in het oosten, daarna overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. In de namiddag kans op buien, maximaal morgen van 19 tot 24 graden. Maandag begint opnieuw bewolkt, daarna brede opklaringen, maximaal dan van 22 graden aan zee tot 25 elders. Vooraan de zware natuurbranden in Frankrijk en Spanje. Daar zijn al tienduizenden hectare natuur in vlammen opgegaan. In Frankrijk en Spanje zijn in totaal nu al 270.000 mensen geëvacueerd. Frankrijk zet 1500 militairen in om te helpen bij die evacuaties. Meer op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd. Caramba. Met Nicky Aerts.
6: Goedenavond. Geen idee of u al plannen hebt voor vanavond, maar Earl Hines die denkt alvast aan Making Whoopee.

0: Irak, Harise, Kibiseni Ekibida and Lahamisha Mag Vante Yebrak. Harise, Lahamishwe Chilean tomato sauce Vante. Harise, Kibiseni Ekibiba and Lahamisha Mag Vante Yebrak. Harise, Laham Laho Mag Botimo. Kibiseni Kibise Vante, Kibise Ruti, Kibise Lam and Runi. Vulti la ho votimo, super votimo ka, a little spice o mag vosi, yabrak, harise, kibise ni akibiba and la hamisha mag vulti, yabrak, harise.
1: Alleen Slim Gerrit wist wat dat allemaal betekende. Yip Rock Harissi, grappig, swingend en op handen gedragen door schrijvers en dichters van de Beat Generation, omwille van de vrijheid die hij zich nam in het schrijven en brengen van zijn muziek. Nog wat piano jazz en wat boogie woogie met Nat King Cole aan de piano, Oscar Moore op gitaar en Wesley Prince op contrabas. Hier is de Windy City Boogie.

dat het niet altijd fijn is om iets onder de leden te hebben. Zelfs niet als het de Boogie Woogie Bug is. Dat bleek hier nog maar eens. And Writing and Singing and Tunes to be Swinging, zo heet het album waar dit nummer op terug te vinden is. U weet ondertussen dat we hier in een handomdraai van het ene naar het andere genre kunnen en durven springen. Et voilà, the proof is in the pudding.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavloven.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de

Na dit Braziliaanse badje met Ines Loubet en Caetano Veloso gaan we naar Kaapverdië met niemand minder dan Cesaria Evora en Sodage, een Kaapverdische klassieker.

Cesária Évora met Soldaat uit Miss Perfumado, een album uit 1992. Monica Salmaso nu met Telecoteco, wat zou kunnen verwijzen naar een techniek waarop duim en wijsvinger eenzelfde snaar bespelen in de samba.

Monica Salmaso live met Teleco Teco. Helena Casella, Myrdin de Kouter, Stefan Brassaval en Stijn Kuppes brengen nu een ode aan Federico Garcia Lorca met Lagas de Amor.

Sonetos del Amor Oscuro, met onder andere Helena Casella en Myrdin de Kouter en Lagaste Amor. Pee Wee Russell op klarinet nu met de Mount City Blue Blowers en Hello Lola van Red McKenzie.

Uit 1927, bijna 100 jaar oud, was dat Ringing and Twisting met saxofonist Frankie Trombauer, in die tijd redelijk hot. We springen 10 jaar verder in de tijd met The Old Folks at Home.

U hoorde het festivalorkest van de BRT met Sadi Lallement op vibrafoon en Easy Chair. Blijf daar vooral even in zitten in die Easy Chair en geniet van Doris Day met Fine and Dandy, een van haar Broadway hits.

Everything's always fine and dandy when I'm with you, only when I'm with you. Doris Day over het geluk van samen te zijn met iemand die je goed doet. Nog zo eentje, I've got my love to keep me warm, George Malacrino.

Twee keer Irvin Berlin, eerst George Malacrino met I've Got My Love to Keep Me Warm en daarna de Dorsey Brothers met Top Hat, White Tie and Tails. We gaan op tango uitstap met Gary Burton, Marcelo Nisinman, Makoto Ozone, Horacio Malvicino Senior, Fernando Suarez Paz en Hector Consoli en Triomfal van Astor Piazzolla.

Met Los Machucambos en Tres Palabras van Osvaldo Fares bleven we in dat tango-ritme hangen. En ook Sam Vloemans heeft een tango op zijn allernieuwste album staan. Een tango der geliefde.

In 2008 was er al een Bord du Bord 1, een album vol sfeervolle muziek geïnspireerd door een verblijf in Parijs. Nu, vorig jaar, in 2025, was er Bord du Nord 2, met nieuw materiaal en een nieuwe bezetting, waaruit wij u Tango der Geliefde lieten horen met onder andere Sam Vloemans. Al Pacino speelde een van zijn glansrollen als Colonel Frank Slade in de film Scent of a Woman. Laurent Garcia op viool, Vincent Pierani op accordeon en Pierre Boussaguet op contrabas met Por una cabeza uit de soundtrack van die film.

geschreven door Jacques Verrière ter gelegenheid van de dood van Django Reinhardt in 1953 en hier gezongen door Yves Montand, Mon Pot le Gitan. Swing uit Mechelen, wat zeg ik, hot swing uit Mechelen, klinkt als volgt.

Hot Swing de Maline, twee keer eerst met La Valse de Niglo van Pierre Ferret en daarna met I'll Be Seeing You van Sammy Payne en Irving Cahal. Het Bill Ballester trio komt eraan met muziek uit de film Vicky Cristina Barcelona, een romantische komedie van Woody Allen uit 2008 met onder andere Penelope Cruz en Scarlett Johansson. Your Shining Eyes.

Comme s'il en pleuvait, geschreven door de Senegalees-Franse TT. Hier en daar wordt hij de Franse Jeff Buckley genoemd. En gezongen werd dit door de Kaapverdische Mayra Andrade. Krijg je er zowaar een beetje een vakantiegevoel van. In 1941 nam Mildred Bailey samen met haar orkest dit nummer op van Leo Robin en Ralph Ranger. Thanks for the memory.

hoe mooi is dat niet wanneer iemand je bedankt voor de herinneringen. Mildred Bailey samen met haar orkest. Thanks for the memory. Dit is nog The Lamp is Low. Met onder andere Buck Clayton op trompet, Hal Singer op tenorsax, Herbie Hall op klarinet, Vic Dickinson op trombone, Al Williams aan de piano, Gene Ramey op contrabas en Marky Foster op drums.

De lamp is low en hier gaat ze helemaal uit, want dit was Caramba voor vandaag. Graag tot volgende week. Maak er nog een fijne avond van met Clara en met elkaar. Bye.

0: is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden eisten meer geld en manschappen omdat de werkdruk te hoog is en de wachttijden bij interventies opliepen. De Brusselse regering belooft nu extra geld en personeel ook voor de noodcentrales. Elke achterban van de vakbonden moet het akkoord wel nog goedkeuren. De staking is opgeschort, maar het is vooral niet veilig om nog verder actie te voeren. Dat zegt Patrick Giebes van de Socialistische Bond ACOD.
1: Vandaag waren er maar 16 brandweermensen in Brussel aanwezig, van de 174. En hulp van buiten Brussel is bijna niet meer mogelijk. Zelf ook niet voor de ambulances. Dus het werd een heel moeilijke situatie. Wij beseffen dat ook. Hè. Als vakbond willen wij ook niet dat er ongevallen gebeuren.
0: In heel Frankrijk zijn nu al zowat 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, worden vanavond nog eens 500 militairen extra ingezet om het vuur te bestrijden en mensen en woningen te redden. Er is ook voor het eerst een aangepaste Airbus in actie gekomen, een enorm blusvliegtuig dat 20 ton water kan droppen. De brand is nog zeker niet onder controle, dat zag Hilde Mertens in de buurt van Lacanau bij Bordeaux. En die 200.000 geëvacueerden, dat is ongezien.
2: Dat zijn cijfers zoals ze hier nog nooit gezien hebben. Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook die heel erg giftig is. Een bos dat vol naaldbomen staat, die bevatten een hars. Dat geeft enorme dampen, enorme rookwolken weer. En het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
0: Sporten Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de laatste bergrit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Carapaz was de laatste overblijver van de vroege vlucht. Remco Evenepoel reed op Alpe d'Huez weg van zijn concurrent en werd tweede. Zonder ongelukken eindigt hij ook als tweede in het klassement morgen in Parijs na Tadej Pogacar. Het is 45 jaar geleden dat een Belg nog zo dicht bij de eindzege is gekomen in de Tour. In 1981 werd Lucien van Impe tweede. Het is de ultieme bekroning van het harde werk, zegt Evenepoel.
3: Super tevreden sowieso, maar goed, mijn winnaarsmentaliteit is er een klein beetje ontgoocheling misschien nu voor de etappe, maar ja, binnen een half uur zal het wel bezinken en tweede, dat is prachtig. Het was heel hard om op dit niveau te komen, maar met alle nodige geduld en alle nodige werk achter de schermen is het toch gelukt, dus super tevreden daarmee en ook gewoon ja, maar een bewijs dat het ongeloof in mij toch weer onterecht is.
0: En de rit van morgen is ingekort omdat er te weinig hulpdiensten beschikbaar zijn wegens de bosbranden. En wereldkampioen Formule 1 Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Hongarije. De Brit was tijdens de kwalificaties in zijn McLaren sneller dan de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. WK-leider Kimi Antonelli klokte in zijn Mercedes de 4e tijd. Vanavond en vannacht ligt bewolkt, temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten, daarna zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Na de middag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
6: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
5: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
6: Voor VRT Max.
4: Clara in concert met Nicole van Opstal.
7: Een goeie avond. Vandaag in Clara in concert zomaar even 3 concerten. En of dit programma dus zijn belofte waarmaakt. We beginnen bij het concert dat twintiger Thibaut de Bont in onze studio Toets opnam. Thibaut is baritonspeler en de term bariton verwijst in dit geval naar een koperblaasinstrument dat in brassbands een vaste plaats heeft. Daarna blijven we nog even hangen bij blaasinstrumenten met een concert door het Harmonieorkest van de Gidsen. En tot slot zetten we de spots op strijkers met strijkkwartetten van Joseph Haydn en Felix Mendelssohn. En dat is dan een concert van het Festival van Muziek Trois. Maar zoals gezegd, we beginnen in brassband middens en dan is brassband Willebroek incontournable. Frans Violet leidt het ensemble in Rise van Stijn Aartsgeerts met als solisten Kevin van Giel op euphonium en Lode Violet cornet.

Rise van Stijn Aartscheert, met als solisten Kevin van Giel op euphonium en Lode Violet op cornet, en met brassband Willebroek onder leiding van Frans Violet. En met deze muzikanten is de muzikale biotoop van Thibaut de Bont, onze twintiger van vanavond, helemaal voorgesteld. Thibaut zette zijn eerste muzikale stappen in de Academie van Willebroek bij Frans Violet en later aan het Conservatorium in Antwerpen waren Kevin van Giel en Lode Violet zijn docent. Thibaut speelde aanvankelijk cornet, maar koos daarna voor de bariton. En dat is een instrument uit de saxhoornfamilie, een reeks koperblaasinstrumenten die door Adolf Sax verder werden ontwikkeld. Het is een instrument dat in brassbands een vaste plaats heeft. En veel baritonspelers zijn er nog niet en al helemaal niet met een professionele vorming. Thibaut de Bont mag zichzelf eigenlijk de eerste professioneel opgeleide baritonspeler van België noemen. In juni legde hij met verve zijn masterproef af. Boeiend dus om het instrument via hem te leren kennen. Thibaut de Bont gaf in onze studio Toets een opmerkelijk concert dat ik u dadelijk nog eens laat horen. En hij gaf dat in het gezelschap van pianist Jan de Bel en straks ook van Nelle Robbes op althoren. Als smaakmaker speelden Thibaut en Jan werk van Philip Spaak. En dat is een gigantisch grote naam in de brassbandwereld. Spaak schreef een ontzettend groot en boeiend repertoire bij elkaar. Daaruit nu Scaramouche, opgedragen aan baritonspeler Katrina Marcella.

Het prachtige Scaramouche van Philips Park hier met baritonspeler Thibaut de Bont en aan de piano Jan de Bel. Spark schreef het in opdracht van Katrina Marzella. Ze is internationaal vermaard als baritonspeler en zij zette het instrument eigenlijk internationaal op de kaart. Ze is dan ook de grote idool van Thibaut de Bont. Thibaut de Bont is de twintiger die we vanavond opnieuw even in de kijker zetten. En tijdens zijn toetsconcert speelde hij samen met Jan de Bel ook dit werk, Pulse van Thomas Doss.

De bariton, niet zo'n bekend instrument, maar Thibaut de Bont ontpopt zich als ambassadeur. Hier met pianist Jan de Bel in Puls van Thomas Dos. En dit is een werk van een Belgisch componist, Bert Appermond. A Lyrical Duet heet het. Een duet. En dat vormt Thibaut de Bont hier samen met Nelle Robbes op althoren. En opnieuw aan de piano Jan de Bel.

Een lyrical duet. En dat was het inderdaad, een lyrisch duet. Geschreven door Bert Appermond en gespeeld door Thibaut de Bont op bariton. Nelle Robbes op althoren en aan de piano Jan de Bel. Thibaut de Bont mag zich dus de eerste professioneel opgeleide baritonspeler van België noemen. Hij speelde enkele weken geleden in juni zijn masterproef aan het Conservatorium van Antwerpen en werd beloond met een briljante score. Hij overtuigde de jury onder meer met dit werk, Concerto voor bariton van Martin Allerby. Volgens Thibaut is dit het mooiste concerto geschreven voor zijn instrument en vooral het middendeel is echt genieten. Op zijn masterproef werd hij begeleid door Brassband Willebroek, geleid door Frans Violet. In zijn toetsconcert was het met pianobegeleiding door Jan de Bel. Concerto voor bariton van Martin Allerby.

Wauw, wat een virtuositeit bij solist Thibaut de Bont op bariton en bij pianist Jan de Bel in dit concerto voor bariton van Martin Ellerby. Tijdens de zomer grijpen we in Clara in Concert nog eens naar de toetsconcerten van de twintigers van dit jaar. En vanavond was dat dus met Thibaut de Bont. Volgende week donderdag dan is violiste Luna de Mol van de partij. Ik had u voor vanavond 3 concerten beloofd. Wel, dit is het 2e met de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen onder leiding van Ivan Meilemans. Na de mars van het 1e regiment Gidsen van Jean-Valentin Bender spelen ze Skriet van Wim Hendricks. Skriet is geïnspireerd op het schilderij De Schreeuw van de Noorse expressionist Edvard Munch. Het behandelt de angst en de eenzaamheid van de mens in een natuur die geen troost biedt. Oorspronkelijk geschreven voor orkest, maar Wim Hendricks maakte ook een versie voor harmonieorkest.

Margriet van Wim Hendricks, verwijzend naar De Schreeuw van Edvard Munch, werd hier gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen onder leiding van Ivan Meilemans. Van het begin van de 20e eeuw dateert Danse Funambulesque van Jules Strens. Het is oorspronkelijk geschreven voor orkest in 1925 en in 1930 bewerkte Strens het voor symfonisch blaasorkest. En het werk werd opgedragen aan de toenmalige dirigent van de Belgische Gidsen, Arthur Prévost. Maar nu is het dus Ivan Meilemans die het orkest dirigeert.

De koninklijke muziekkapel van de Belgische Gidsen, geleid door Ivan Meilemans. Met werk dat Jules Strens begin 20e eeuw schreef voor het orkest De Danse Funambulesque. Stefan Doorr op horen nu en Marcus Becker aan de piano met een eerbetoon aan Richard Strauss. Andante voor horen en piano.

Andante voor hoorn en piano van Richard Strauss door Stefan Doer en Marcus Becker. Van Strauss nu naar Britten. De hoorn blijft, maar krijgt in deze serenade van Britten het gezelschap van een tenor en van strijkers. Andrew Staples, tenor, Christopher Parks, hoorn en het symfonisch orkest van de Zweedse radio geleid door Daniel Harding.

Serenade opus 31 van Benjamin Britten met Andrew Staples tenor, Christopher Parks horen en het symfonisch orkest van de Zweedse radio, geleid door Daniel Harding. Even een verandering van sound nu met het Leoncoro kwartet en dit strijkkwartet van Joseph Haydn. Het is het vijfde uit de reeks opus 76 en die strijkkwartetten zijn opgedragen aan graaf Joseph Erdödy.

Het Leon Coro Quartet met het strijkkwartet in D-groot van Joseph Haydn. Een van de kwartetten opus 76 die hij schreef in de jaren 1796-97 en opdroeg aan graaf Erdődy. Haydn was toen 65, nog net niet pensioengerechtigd, dus toch niet volgens de huidige regels. De volgende componist was nog een jonge snaak toen hij zijn tweede strijkkwartet schreef, Felix Mendelssohn. 18 lentes jong, maar toch al dit mooie kwartet, waarvan nu de delen 2 en 3 opnieuw door het Leon Coro Quartet.

Enkele delen uit het tweede strijkkwartet van Felix Mendelssohn door het Leoncoro-kwartet. En om af te sluiten keren we nog eens terug naar de combinatie hoorn en piano voor deze nocturne van Franz Strauss. Ik wens je nog een heel mooie klare avond straks met All That Jazz.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws, mensen, Brecht Schabrigs. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden eisten meer geld en manschappen. Daar lijkt de Brusselse regering nu aan tegemoet te komen. Maar een definitief akkoord is er nog niet. Helene van der Beke.
1: De werkdruk is te hoog en mensen moeten te lang wachten als ze om hulp bellen, vinden de vakbonden. Nu wil minister-president Boris Dillies meer middelen en personeel voorzien, zegt Patrick Giebes van de Socialistische Vakbond.
2: Er worden eind dit jaar, begin volgend jaar, 60 nieuwe brandweermensen aangeworven. Voor de noodcentrale worden er 6 tot 10 nieuwe calltakers aangeworven.
1: Maar voor de liberale vakbond VSOA is het nog niet genoeg, zegt Peter van den Berg.
3: Met deze teksten kunnen wij onze basis niet overtuigen, maar intussen zijn wij wel bereid om de stakingsacties op te schorten.
1: Doorgaan zou gevaarlijk worden. En volgende week komt er weer hitte aan.
2: Vandaag waren er maar 16 brandweermensen in Brussel aanwezig van de 174. Dus het werd een heel moeilijke situatie. Wij beseffen dat ook, hè. Als vakbond willen wij ook niet dat er ongevallen gebeuren.
1: Als de leden van de vakbonden het voorstel nog afkeuren, dan kan er opnieuw gestaakt worden.
0: In Frankrijk zijn nu al zo'n 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, zijn vanavond nog eens 500 militairen extra ingezet. Het vuur komt akelig dichtbij Bordeaux, tot op zo'n 30 kilometer van de stad nu. En de brand is niet onder controle. Dat zag Hilde Mertens in de buurt van Lacanau tussen Bordeaux en de kust.
4: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook, het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld, dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
0: En ook in Spanje krijgt de brandweer het vuur maar niet onder controle. Daar zijn zowat 70.000 mensen geëvacueerd. Ten westen van de hoofdstad Madrid is al 45.000 hectare verwoest. Dat is zowat 3 keer het Brussels hoofdstedelijk gewest. Vanmorgen was er wat hoop dat de wind zou gaan liggen, maar dat is snel omgeslagen, zegt Sven Tuitens in een opvangcentrum in een voorstad van Madrid.
5: Tegen 10, 11 uur deze morgen is het opnieuw gaan waaien. Heel straffe wind. Met de complicatie daarbij dat die wind is beginnen draaien, waardoor terreinen die opgegeven waren, waarvan men dacht hier moeten we niet meer terugkomen, wel die zijn ineens terug beginnen branden. En dat was heel duidelijk. De rookwolken begonnen tegen de middag terug op te stijgen. En dat heeft ervoor gezorgd dat alle plannen in de war zijn geraakt. De commandodienst is verplaatst dichter bij Madrid. Dat geeft al een idee van hoe ernstig de situatie is. Het vuur vliegt gewoon van de ene plaats naar de andere. Er zijn zelfs meren waar het vuur is overgestoken, waarvan men dacht, ja, aan de andere kant van de oever zitten we veilig. Is niet gelukt. Dus echt dramatisch. Laten we ons hopen dat het morgen beter wordt.
0: Sport in de Ronde van Frankrijk staat de eindstand wellicht vast aan de vooravond van de ingekorte slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar zal voor de 5e keer de Tour winnen en zo evenaart hij het record. Remco Evenepoel wordt 2e en dat is het beste resultaat voor een Belg sinds 1981, Lucien Van Impetoen. Tadej Pogacar had na de laatste bergrit vandaag alleen maar lovende woorden voor Evenepoel.
6: Ja, yeah, he's a champion since always, no? Since he's a kid. He showed today that he is the, one of the best in the world and he really deserves this second place and he's a big, big champion.
0: Een groot kampioen, zegt Pogacar. Hij verdient die 2e plaats. Vannacht is het licht bewolkt bij temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten, daarna zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Na de middag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Nieuws dat net binnen is. In Berlijn is een auto ingereden op de Pride, de optocht van de Holibee-gemeenschap. Het feest was aan de gang in de wijk Tiergarten. Er is sprake van verschillende gewonden en politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Meer details zijn er nog niet. Meer informatie later op onze website en in onze volgende bulletins. Net als in Frankrijk krijgt de brandweer in Spanje de natuurbranden maar niet onder controle. Ten westen van de hoofdstad Madrid is al 45.000 hectare verwoest. Dat is wat 3 keer het Brussels hoofdstedelijk gewest. Zowat 60.000 mensen zijn geëvacueerd en meer dorpen moeten ontruimd worden vanavond. Vanmorgen was er wat hoop dat de wind zou gaan liggen, maar dat is snel omgeslagen, zegt Sven Tuitens in een opvangcentrum in een voorstad van Madrid.
1: Tegen 10, 11 uur deze morgen is het opnieuw gaan waaien, heel straffe wind. Met de complicatie daarbij dat die wind is beginnen draaien, waardoor terreinen die opgegeven waren, waarvan men dacht hier moeten we niet meer terugkomen, wel die zijn ineens terug beginnen branden. En dat was heel duidelijk, de rookwolken begonnen tegen de middag terug op te stijgen. En dat heeft ervoor gezorgd dat alle plannen in de war zijn geraakt. De commandodienst is verplaatst dichter bij Madrid. Dat geeft al een idee van hoe ernstig de situatie is. Het vuur vliegt gewoon van de ene plaats naar de andere. Er zijn zelfs meren waar het vuur is overgestoken, waarvan men dacht, ja, aan de andere kant van de oever zitten we veilig. Is niet gelukt. Dus echt dramatisch. Laten we ons hopen dat het morgen beter wordt.
0: In Brazilië is Flavio Bolsonaro genomineerd als presidentskandidaat voor zijn partij, de rechtspopulistische Partido Liberal. Flavio Bolsonaro is 45. Hij is de oudste zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die tot 27 jaar cel veroordeeld is voor een poging tot staatsgreep. Op het partijcongres in São Paulo kreeg de jongere Bolsonaro de steun van de Argentijnse president Milei. De Braziliaanse presidentsverkiezingen staan gepland voor 4 oktober. De tegenstander op links wordt wellicht huidig president Lula da Silva. Hij is 80. De verwachting is dat zijn partij hem zal nomineren. En in de recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent is vanmiddag een kind van zowat 2,5 jaar gered. Het kindje was in het water, had een reddingsvest aan, maar was al spelend op de buik gevallen, kreeg zo water binnen en was bewusteloos. De redders en een arts die daar toevallig was, hebben het kind gereanimeerd. Het was snel weer bij bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer vannacht licht bewolkt bij temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst zon in het oosten, zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Namiddag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuò.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Berlijn zijn zeker 1 dode en 15 gewonden gevallen tijdens het Pride Festival. Een auto is daar vanavond ingereden op de massa in het park Tiergarten. We konden spreken met correspondent Gimpal Duk. Hij was in dat park toen het incident gebeurde.
2: Er wordt groot feest gevierd en plotseling waren al die muziekboxen stilgezet en werd omgeroepen dat iedereen het park moest verlaten, dat er een veiligheidsincident was. En toen bleek al vrij snel dat dus een auto had ingereden op de mensenmenigte van het park. En op dit moment ook nog de vermoedelijke dader of daders op de vlucht zijn. En dat verklaart ook waarom nu het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn wordt afgezet. En we hier heel veel sirenes horen, auto's, politieauto's, ambulances en ook helikopters horen overvliegen. En het valt mij vooral op dat veel mensen best wel rustig nu het terrein verlaten. Heel goed luisteren naar de oproepen die worden gedaan om naar de dichtstbijzijnde stations te vertrekken. En daarbij helpt het denk ik ook dat het een heel groot terrein is en je op het punt waar je op dat moment staat niet doorhebt wat er aan de hand is.
1: Ja, het voertuig is intussen teruggevonden in het bestelbusje, de inzittende nog niet. In Frankrijk zijn nu al zowat 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, zijn vanavond nog eens 500 militairen extra ingezet. Het vuur komt akelig dichtbij Bordeaux-stad, tot op zowat 30 kilometer. De brand is niet onder controle. Dat zag Hilde Mertens in de buurt van Lacanau tussen Bordeaux en de kust.
3: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden. Raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook. Het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
1: In Brazilië is Flavio Bolsonaro genomineerd als presidentskandidaat voor zijn partij, de rechtspopulistische Partido Liberal. Flavio Bolsonaro is 45 en is de oudste zoon van ex-president Jair Bolsonaro. Die is tot 27 jaar veroordeeld voor een poging tot staatsgreep. Op het partijcongres in São Paulo kreeg de jongere Bolsonaro de steun van de Argentijnse president Milei. De Braziliaanse presidentsverkiezingen staan gepland voor 4 oktober. De tegenstander op links wordt wellicht huidig president Lula da Silva. Hij is 80 en de verwachting is dat zijn partij hem zal nomineren. In de recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent is vanmiddag een kind van zowat 2,5 jaar gered. Het kindje was in het water gevallen, had een reddingsvest, maar was al spelend op de buik terechtgekomen, kreeg zo water binnen en was bewusteloos. De redders en een arts die daar toevallig was, hebben het kind onmiddellijk gereanimeerd. Het was snel weer bij bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. En in Vleteren in West-Vlaanderen heeft de brandweer 3 koeien gered. De dieren waren vast komen te zitten in diepe modder in een weide. Door de langdurige droogte is de waterlijn van de modderpoel alsmaar verder naar achteren gegaan. En zo konden de koeien van rond de 700 kilogram geen kant meer uit. De brandweer kon ze bevrijden en waarschuwt ook voor de watervoorraad van vee dat alsmaar schaarser wordt. Het weer nog vannacht licht bewolkt, temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten, daarna zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Na de middag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Zo zaterdag 26 juli zit erop. Een goede nacht.
0: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Clara Live. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.